0: is 105. Het is 2:00.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kotti. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kotti. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visbullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kittikotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kittikotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette niet genoeg. Jette veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

hou van je, ik haat je. Je past precies in mijn straatje. Genoeg vissen in de zee, maar dan gaat dit naar de haaien. Als ik weet dat jij nog thuis moet komen, kan ik niet slapen. Zet een wekker, ik blijf op, want ik wil niet dat dit stopt. Je bent een superster, tot de maan en terug. Voor haar ga ik zelfs naar Jupiter. Kom en pak je tas vlug, etentje wordt culinair. Met z'n tweeën, tijd om te genieten. Zoveel lekkers op de kaart.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Oud-directeur van circuitpark Zandvoort, Edwin Sibbel, wordt wethouder in de badplaats. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Jong Zandvoort draagt Danielle Wiegmans voor. Zij was tot voor kort politiek adviseur van Mona Keizer. Huidig wethouder Lars Carré wordt door de VVD opnieuw voorgedragen. Edwin Sibbel is de beoogd wethouder Financiën, Sport en Zorg en Welzijn. Danielle Wiegmans is beoogd wethouder voor Wonen, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Lars Carré zal zeer waarschijnlijk opnieuw verantwoordelijk worden voor Economie, Toerisme en Jeugd. De afgelopen weken hebben de drie partijen gewerkt aan een coalitieprogramma. Begin komende week verwachten zij het coalitieakkoord te kunnen presenteren. Op het fietspad naast de zeeweg in Overveen zijn maandagavond twee scooters tegen elkaar gebotst. Hierbij raakte één persoon ernstig gewond. Hulpdiensten rukten massaal uit om medische hulp te verlenen aan de betrokkenen. Ook een traumahelikopter werd ingezet. De helikopter landde op een tennisveld vlakbij de Brouwerskolkweg. Een van de bestuurders is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De KLM stelt opnieuw vluchten naar Dubai en Saoedi-Arabië langer uit. Dit is vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Tot voor kort was er besloten om niet te vliegen tot 28 juni. Nu wordt naar Dubai tot en met 2 augustus niet gevlogen. En tot 12 juli niet naar de Saoedische hoofdstad Riyad. Dit geldt ook voor de Saoedische stad Dammam. KLM vliegt vanwege veiligheidsoverwegingen al een paar maanden niet op de bestemmingen in de regio. Haarlems striptekenaar Valentijn de Wacht presenteert zijn eerste boek tijdens de stripdagen. De Wacht vertelde over de boekpresentatie bij het 105 radioprogramma Haarlem Vandaag. Het stripboek gaat over de wereldberoemde basgitarist Jacob Pastorius en het heet Havona, naar een titel van een van de nummers van Pastorius. De tekenaar noemt het boek zelf een grafisch gedicht. Een afstudeeropdracht aan de Kunstacademie in Zwolle heeft geresulteerd in dit stripboek. De stripdagen zijn komend weekend in Haarlem en De Wacht zal zijn boek zondag signeren in de Koepel.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. Zijn lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van een rivier. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette niet genoeg. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was al eerder teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Het weer, opnieuw zonnig en droog. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden.
3: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er staan enkele files in Noord-Holland. Enkele die opvallen, de A7 Den Hoever richting Zaanstad. In beide richtingen 5 tot 10 minuten tussen Wognum en Purmerend Noord. De N242, Middenmeer richting Alkmaar. Daar is een druk tussen Ring Alkmaar en de aansluiting met de A9. Het rijdt langzaam over 3 kilometer, reken op een kleine 10 minuten vertraging. En de N246, Westgrafdijk richting Beverwijk. Tussen de aansluiting met de N244 en Markenbinnen doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
4: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
3: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Het is voor de 4e nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
5: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
3: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files in Noord-Holland leveren minder dan 5 minuten vertraging op. Er zijn wat uitzonderingen, zoals de A7 horen richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend beland je in de file, reken op 10 minuten vertraging. De N9, Den Helder richting Amstelveen, daar rijdt het langzaam tussen Heilo en Akersloot. 5 minuten vertraging. En de N242, Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring van Alkmaar en de aansluiting met de A9 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Goedemorgen allemaal. Ja.
2: Pedro van Nooy.
7: Daar ben ik weer hoor, met een nieuwe aflevering van Vandaag de Dag. Tot 10 uur op deze woensdag.

Ja, het was natuurlijk al het best verkochte album aller tijden. Ook een album waar elk nummer een single van werd. En opeens was daar dan deze plaat weer terug in de hitlijst. Billie Jean, Michael Jackson, staat gewoon nu weer in de top 40 van Nederland. En dat komt natuurlijk omdat die film over Michael Jackson uit is. Die biopic. Waar Michael Jackson gespeeld wordt als een neefje Jafar. Maar heel veel, weet je, er zijn recensies die zeggen het is een slechte film. En nou, het lijkt er niet op. En die jongen die kan niet acteren, maar kan wel dansen. En nou ja, whatever. De grap is wel dat die film razend, maar dan ook razend populair is. Inmiddels heeft de film wereldwijd al meer dan 800 miljoen opgeleverd. Bizarre getallen gewoon werkelijk. En er wordt al nagedacht over een deel 2. Ja, en de kritiek natuurlijk is dat deze film, die biopic, toch wel een paar gevoelige momenten uit de geschiedenis van Michael Jackson niet in beeld brengt, die onbesproken blijven. De vraag is ook of dat moet dan, hè, in zo'n documentaire. Want dat is het een beetje. Het is een beetje een biopic. Ja. Dus de vraag is, moet je dan echt alleen maar de hoogtepunten laten zien, of moet je ook de dieptepunten laten zien? Zoals bijvoorbeeld bij Bohemian Rhapsody van Queen wel het geval was. Goed, goedemorgen allemaal. We openen met Michael Jackson en Billie Jean. Het is 8:08 op woensdag 27 mei. Alle voetballiefhebbers kunnen nu echt gaan aftellen op hun kalender. Morgen over 2 weken dan begint het WK voetbal. Met een openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. En dan 3 dagen later is Nederland aan de beurt. Op 14 juni. 11 juni sowieso een spannende dag, hè, voor alle kandidaten die de afgelopen weken examen hebben gedaan. De examens zitten er nu toch echt wel op. En 11 juni volgt dan de uitslag van het eerste tijdvak. En dan weten al die kandidaten of ze het gehaald hebben. Dat ze nog voor een herexamen moeten. Of dat het helaas is en dat ze geen kans meer maken om nog een diploma te halen dit jaar. Ja, dat kan ook natuurlijk gebeuren. Goed. We zijn al eind weg, hoor, 11 juni. Voorlopig is het woensdag 27 mei. We hebben de feestdagen achter de rug. We gaan ons langzaam richten richting de zomervakantie. En deze ochtend hebben we 3 uur lang vandaag de dag voor je klaarstaan, waarin we natuurlijk alles in de gaten houden wat er in de wereld gebeurt, in Nederland gebeurt en in je eigen streek gebeurt, in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort. Ik ga ervan uit dat het vandaag allemaal wat rustiger wordt als je richting het strand wil. Ja, alle studenten die examen hebben gedaan zijn vrij. Woensdagmiddag de basisscholen zijn ook vrij. Maar ik hoorde net al in het NOS-nieuws dat het veel minder warm gaat worden. Veel minder. We komen niet verder dan een graad of 25 vandaag. Dus nou, dat zou zomaar kunnen dat mensen vandaag misschien iets minder massaal richting Zandvoort en Bloemendaal gaan. Want man, wat was dat onvoorstelbaar druk op de afgelopen dagen, zeg. Ongelooflijk. Ja, ja, en als je geen andere keuze hebt dan met de auto, ja, dan stond je dus wel goed en behoorlijk vast. Nou, we gaan zien hoe zich dat vandaag gaat ontwikkelen. Want nou, het is een heel klein beetje bewolkt nu als je naar buiten kijkt. De zon is al wel op. Het is ook nu wel iets minder warm dan gisteren om deze tijd. Ik denk dat het een graadje van 18 is als je buiten bent nu. Nou, we gaan zien hoe deze dag zich verder ontwikkelt. Nou, dat hou ik allemaal voor je in de gaten. Natuurlijk kijken we ook wat de situatie op de weg is. Bladen door de kranten met je heen. En zoals ik altijd zeg, ik heb een lijst met heerlijke platen voor je meegenomen. En ik dacht, ja, we hebben nou een

Charlie Heer, My Madonna. 7:50 op Haarlem 105. Straks om 19:30 het Haarlem 105 nieuws. Met onder andere een nieuwe wethouder in Zandvoort. En dat is de oud-directeur van het circuit. Een explosief bij een woning aan de Vondelweg in Haarlem-Noord. En twee scooters op elkaar geknald op de Zeeweg. Een striptekenaar Valentijn de Wacht gaat debuteren tijdens de stripdagen. Dat en meer in het Haarlem 105 nieuws straks.

0: Taylor Swift. En The Faith of Ophelia. En daarvoor nog Head and Heart van Joel Corey. Next.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer.
3: Oud-directeur van circuitpark Zandvoort, Edwin Sibbel, wordt wethouder in de badplaats. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Jong Zandvoort draagt Danielle Wiegmans voor. Zij was tot voor kort politiek adviseur van Mona Keizer. Huidig wethouder Lars Carré wordt door de VVD opnieuw voorgedragen. Edwin Sibbel is de beoogde wethouder Financiën, Sport en Zorg en Welzijn. Danielle Wiegmans is beoogd wethouder voor Wonen, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Lars Carré zal zeer waarschijnlijk opnieuw verantwoordelijk worden voor Economie, Toerisme en Jeugd. De afgelopen weken hebben de drie partijen gewerkt aan een coalitieprogramma. Begin komende week verwachten zij het coalitieakkoord te kunnen presenteren. Bij een woning aan de Vondelweg in Haarlem-Noord is in de nacht van maandag op dinsdag een explosief afgegaan. De voordeur van de woning raakte zwaar beschadigd. Twee ramen uit de deur zijn door de explosie gesprongen. Buurtbewoners hoorden rond 2 uur een harde knal. Vervolgens was er korte tijd een brand bij de woning. Niemand raakte bij de ontploffing gewond. De politie roept getuigen op om zich te melden. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden uit de buurt op de dag van de explosie. Op het fietspad naast de zeeweg in Overveen zijn maandagavond 2 scooters tegen elkaar gebotst. Hierbij raakte 1 persoon ernstig gewond. Hulpdiensten rukten massaal uit om medische hulp te verlenen aan de betrokkenen. Ook een traumahelikopter werd ingezet. De helikopter landde op een tennisveld vlakbij de Brouwerskolkweg. 1 van de bestuurders is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Haarlems striptekenaar Valentijn de Wacht presenteert zijn eerste boek tijdens de stripdagen. De Wacht vertelde over de boekpresentatie bij het 105 radioprogramma Haarlem Vandaag. Het stripboek gaat over de wereldberoemde basgitarist Jacob Pastorius en het heet Havona, naar een titel van een van de nummers van Pastorius. De tekenaar noemt het boek zelf een grafisch gedicht. Een afstudeeropdracht aan de Kunstacademie in Zwolle heeft geresulteerd in dit stripboek. De stripdagen zijn komend weekend in Haarlem en De Wacht zal zijn boek zondag signeren in de Koepel.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als EU-lidstaten uitgeprocedeerde asielzoekers terugsturen naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging in die landen hebben. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd te praten over terugkeer van Afghanen. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen waren gericht op Hezbollah-doelen. In Den Haag begint straks een internationale veiligheidsconferentie. Uit de hele wereld komen mensen uit de politiek, de wetenschap en het leger naar de top. De internationale top duurt morgen en wordt straks geopend door premier Jette. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden maximaal 26 graden.
5: Dit is Rijn Baardmans van de ANWB. 1 file waarbij je meer dan 5 minuten langzaam rijdt. Dat is op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

is het gewoon lekker om zo'n mooie gouden oude te draaien, waarvan iedereen denkt, nou die hoor je al zo vaak op de radio. En toch hoor je hem niet zo vaak. Hotel California van The Eagles op Haarlem 105. 10 minuten over 7:30. Ja, dit weekend zijn de stripdagen in Haarlem. Altijd leuk, altijd een feestje. Ik moet me eerlijk bekennen, ik zat te denken, wanneer heb ik nou zelf voor het laatst een strip gelezen? Even los dan van zeg maar de strips die je in de krant ziet, maar dat is echt wel een tijdje terug. Ik kan wel laatst in een kast, in een hoek, toen ik het opruimen was, al mijn oude Kuifje-albums tegen. Ik heb ze nog allemaal. Ze staan keurig in een hoekje. Vroeger had ik er nog veel meer, ook de Suskes en Wiskes heb ik het allemaal weggedaan. Het is toch niet meer zo leuk, maar die Kuifjes heb ik nooit weg kunnen gooien. Ik dacht, een beetje zonde op de een of andere manier. En wat grappig was, ik ben een paar jaar in Frankrijk in de Charente op vakantie geweest. En daar heb je een stad en die heette Angoulême. Dat is ongeveer, nou het zal het zijn, een derde van Haarlem denk ik. Maar het is al een beetje Haarlem ook als je er bent. En daar hebben ze ook een heel groot stripfestival. Sterker nog, het is het grootste Franstalige stripfestival ter wereld. En als je door de stad heen loopt, dan kom je ook eigenlijk heel veel blijvende dingen aan de strips tegen. Er staat een mooi standbeeld van Hergé, de man die Kuifje heeft bedacht. Een standbeeld van hem in de stad. En ook op allerlei gevels en zo zijn striptekeningen te zien. En daar is dus ook een heel groot stripfestival. Dat is dan niet in deze tijd van het jaar, maar dat doen ze daar volgens mij aan het begin van het jaar al. Dat snap ik wel, het is altijd hartstikke warm daar. Mocht je in de buurt van de Dordogne bijvoorbeeld zijn, of in de Charente, zoek het eens op. Angoulême, klein stadje. Best leuk om een keer doorheen te gaan. En nou, dan zie je ook eens hoe strip in het buitenland beleefd wordt. Net zoals in Brugge. Hè. Ik ben ook wel eens in Brugge geweest. Ook daar heel veel, alles wat met strips te maken heeft te zien. Maar goed, het belangrijkste is dus voor Haarlem dat we komend weekend hier in onze stad het stripfestival hebben, de stripdagen hebben. Daar ga je natuurlijk ook veel meer over horen hier op Haarlem 105. Goed, tijd voor Franstalige muziek op de radio. Tijdje niks van hem gehoord. Hier is Stromae. Papa Touet.

Stromae op Adem 105 en Papa Hoete. Ik krijg altijd een beetje vakantiegevoel als ik deze plaat hoor. Kwart voor acht geweest op Haarlem 105. De file is in onze regio. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep kom je terecht in een file van 7 kilometer. Langzaam rijdend verkeer levert je een minuut of 5 vertraging op. En er was zojuist nog even een kort oponthoud op de A9 bij Velzen. Maar dat lijkt op dit moment weer opgelost te zijn. Met andere woorden, het is best een rustige ochtend. En het rijdt ook allemaal lekker door. Nou, hou dat vast, dat gevoel zou ik zeggen. En dat bij een dag met 22 graden, licht bewolkt. En een klein noordoostenwindje. Dus het is echt beter te doen vandaag dan die andere dagen. Maar hoe dan ook, het regent zonnestralen.

everyone. Got to love, well, we got to love, yeah.

0: Sinclair van The Love Generation. En daarvoor natuurlijk Agda en de Munich. En het regent zonnestralen. 6 voor 8. Op deze woensdagochtend. Ja, een dag waar toch alle voetballiefhebbers in Nederland rijkhalsend naar uitkijken. Want vanmiddag is het zover. Vanmiddag om 3:15. Dan zit iedereen die van voetbal houdt, denk ik, of achter zijn laptop, achter een televisie of wat dan ook. Want vanmiddag dan gaat Ronald Koeman zijn selectie bekendmaken voor het Nederlands elftal. Wie gaat hij meenemen naar het wereldkampioenschap voetbal dat op 11 juli gaat beginnen? Nou, er zijn natuurlijk wel een paar zekerheidjes die meegaan. Hè? Maar ja, er zijn ook van die spelers, zijn die nou in vorm of zijn die niet in vorm? En dan heb je ook nog spelers die geblesseerd zijn, maar aan het terugkomen zijn. En moet je die dan meenemen? Nou, we hebben natuurlijk in Nederland 16 miljoen bondscoaches. Maar er is er maar één die er echt over gaat en dat is Ronald Koeman. Vanmiddag om 3:15 kun je dat live meemaken. Dan geeft Ronald Koeman een persconferentie. Die is gewoon live te volgen via internet en op televisie. En de KNVB heeft gezegd dat kort daarvoor gaan ze al een persbericht uitgeven waar dan alle namen op staan. Ja, zo zitten we natuurlijk in een fantastische sportzomer. Hè? Want we hebben nog het tennissen hè, met onze eigen Jesper de Jong. Die van de week Stan Wawrinka afscheid liet nemen van het proftennis op Roland Garros. Hij mocht als lucky loser mocht de Jong door naar het hoofdtoernooi. En daar won hij van Wawrinka. Dus die gaat op voor een derde ronde nu. Dat is mooi, als je die kan winnen, die tweede ronde. Dan komt hij voor het eerst in de derde ronde in Roland Garros. Dan hebben we dus nog de Giro. Er wordt gefietst met een Nederlander, met Tijn en Arendsman die het goed doet. Ja. En dan krijgen we straks ook nog de Tour de France en Wimbledon. Ach, het wordt weer een heerlijke sportzomer. Ik kijk er nu al helemaal naar uit. Met voetbal misschien ietsje minder, maar al die andere sporten, ik vind het heerlijk om te volgen. En laten we niet vergeten dat volgende week, dus niet aankomend weekend, maar het weekend daarop, dan komt een hele grote groep hele goede golfers uit de wereld naar onze regio. Die gaan in Bad Hoeverdorp op de International spelen voor het KLM Open. Dat is ook de laatste keer dat ze daar spelen. Want vanaf volgend jaar zijn ze weer te zien op de Kennemer Golfclub in Zandvoort.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Heroin van Maroon 5. Daarvoor nog Chef Special en Down for Love. 8 uur, hoogste tijd voor het nieuws.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
5: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
6: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
4: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
7: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
4: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18... en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Goedemorgen allemaal.
3: Pedro van Nooy.
0: Welkom bij het tweede deel van Vandaag de Dag voor deze woensdag de 27e mei.

Ja, iedereen heeft het altijd over A Horse With No Name. Maar deze is natuurlijk ook wel heel leuk. The Border van America. Hij stopt er een beetje eerder mee dan ik eigenlijk verwacht had. Ik zal nog even te genieten van mijn koffie. Was ook even nodig. Hey, goedemorgen. Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van Vandaag de Dag voor woensdag 27 mei. Dan dacht hij, mag ik wel zeggen, gelukkig ietsje minder warm is dan de afgelopen dagen. Maar het blijft nog steeds heel mooi, hè. Het wordt een graad of 22 vandaag in onze regio. Met een bescheiden noordoostenwindje kracht 2. En af en toe een wolkje voor de zon. Maar laat je niet in de luren leggen, hè. Blijf jezelf wel goed insmeren, want dat is ook belangrijk als je naar buiten gaat. Ik las van de week het nieuws bij de NOS dat ze met een nieuw soort meting komen. Dus het gaat niet alleen maar meer om de temperatuur, maar het gaat ook zeg maar om dan de kracht van de zon die erbij hoort in combinatie met de luchtvochtigheid. En dus gaat het KNMI dan de hittekracht laten zien. Nou, dat weten we natuurlijk allemaal al, hè. Als je 25 graden hebt, ja, dat voelt niet altijd hetzelfde. Is het vochtig, is het niet vochtig? Ook in het buitenland, hè. Als je in Frankrijk bent of je bent in Azië, dan voelt 25 graden ook alweer anders. Nou goed, de hittekracht die gaat dus straks verschijnen in allerlei apps en weerberichten. En daar kun je dan uit afleiden hoe het buiten is. Of je veel moet drinken of misschien wat minder moet drinken. Maar hoe dan ook moet je wel smeren. Dat is belangrijk. Het is mooi trouwens om te zien dat op heel veel plekken zie je tegenwoordig van die gratis zonnebrandapparaten staan. Vooral als je bij sportvereniging komt, dan staat er heel vaak zo'n apparaat bij. Dan kan je hand eronder houden, krijg je een beetje zonnebrand. Dan kun je jezelf insmeren. Dat is toch een mooie ontwikkeling die we doorgemaakt hebben. Want die belangstelling voor het goed insmeren, die was al lang niet altijd. Heel wat mensen hebben daardoor ook, zoals dat zo mooi heet, zonneschade opgelopen. Ik ben er zelf ook slachtoffer van geworden. Dat je dan van die plekjes hebt dat je denkt, het voelt een beetje scheurpapierachtig. Dat de huisarts dan zegt, je hebt gewoon te lang in de zon gezeten, niet goed gesmeerd. Ja, en dan ook, als je dat wat vaker doet, dan gaat je huid eraan. Dus het advies is echt, blijf smeren, ook met de zon erbij. Goed, als je gewoon binnen werkt, hoef je niet te smeren, hè. Ook op deze woensdag, als je gewoon naar je werk gaat straks, of gewoon nog in de schoolbanken zit. Op deze woensdag, waar we vandaag de dag tot 10 uur bij zijn, natuurlijk hou ik het nieuws voor je in de gaten. We draaien wat lekkere plaatjes. Blader even een beetje door de krant heen. Ik zag een foto in het Haarlems Dagblad staan. Van de Schipholweg. Ik was er al een tijdje niet geweest in die hoek van de stad. Maar mijn hemel, wat ziet dat eruit? Er is trouwens ook een open dag over. Daar zal ik je ook even over bijpraten straks. En kijken wat er nog meer voor interessant nieuws in de regionale pers te vinden is. Eerst maar weer eens muziek draaien. Ik neem je mee terug naar het begin van de jaren 90 op Haarlem 105.

Zo leuk als iedereen mee hoort zingen. Het gaat altijd lekker vals. Joyce Ezra en Budapest. En daarvoor nog Hathaway en What Is Love. Bijna 9:10 op Haarlem 105. Als je net wakker bent geworden, goedemorgen. Trek de gordijnen open, kijk naar buiten. Het is iets bewolkter dan de afgelopen dagen, maar het is een heerlijke dag met 22 graden. Fijne dag om erop uit te trekken. Er staat weinig wind, helemaal goed. Straks om 8:30 het Haarlem 105 nieuwsoverzicht, met onder andere aandacht voor een explosie bij een woning op de Vondelweg. Twee scooters die gebotst zijn op de zeeweg. En KLM stelt opnieuw de vluchten naar het Midden-Oosten langer uit. Dat en meer straks in het Haarlem 105 nieuwsoverzicht.

Lady Gaga en Bruno Mars en Die With A Smile. Ik vraag me nog af, hè, zou Bruno Mars dit nummer nou ook gaan zingen straks in de arena? Als hij in Nederland is. En wie zingt dan het stuk van Lady Gaga? Gaat hij daar misschien wel een Nederlandse artiest voor uitnodigen om samen met hem een duet te doen? En wie zou dat dan zijn? Ja, je weet het niet, hè? 3 voor 8:30 op Haarlem 105. Dit is SW.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Oud-directeur van circuitpark Zandvoort, Edwin Sibbel, wordt wethouder in de badplaats. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Jong Zandvoort draagt Danielle Wiegmans voor. Zij was tot voor kort politiek adviseur van Mona Keizer. Huidig wethouder Lars Carré wordt door de VVD opnieuw voorgedragen. Edwin Sibbel is de beoogd wethouder Financiën, Sport en Zorg en Welzijn. Danielle Wiegmans is beoogd wethouder voor Wonen, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Lars Carré zal zeer waarschijnlijk opnieuw verantwoordelijk worden voor Economie, Toerisme en Jeugd. De afgelopen weken hebben de drie partijen gewerkt aan een coalitieprogramma. Begin komende week verwachten zij het coalitieakkoord te kunnen presenteren. De KLM stelt opnieuw vluchten naar Dubai en Saoedi-Arabië langer uit. Dit is vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Tot voor kort was er besloten om niet te vliegen tot 28 juni. Nu wordt naar Dubai tot en met 2 augustus niet gevlogen. En tot 12 juli niet naar de Saoedische hoofdstad Riyadh. Dit geldt ook voor de Saoedische stad Dammam. KLM vliegt vanwege veiligheidsoverwegingen al een paar maanden niet op de bestemmingen in de regio. Bij een woning aan de Vondelweg in Haarlem-Noord is in de nacht van maandag op dinsdag een explosief afgegaan. De voordeur van de woning raakte zwaar beschadigd. 2 ramen uit de deur zijn door de explosie gesprongen. Buurtbewoners hoorden rond 2 uur een harde knal. Vervolgens was er korte tijd een brand bij de woning. Niemand raakte bij de ontploffing gewond. De politie roept getuigen op om zich te melden. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden uit de buurt op de dag van de explosie. Haarlems striptekenaar Valentijn de Wacht presenteert zijn eerste boek tijdens de stripdagen. De Wacht vertelde over de boekpresentatie bij het 105 radioprogramma Haarlem Vandaag. Het stripboek gaat over de wereldberoemde basgitarist Jacob Pastorius en het heet Havona, naar een titel van een van de nummers van Pastorius. De tekenaar noemt het boek zelf een grafisch gedicht. Een afstudeeropdracht aan de Kunstacademie in Zwolle heeft geresulteerd in dit stripboek. De stripdagen zijn komend weekend in Haarlem en De Wacht zal zijn boek zondag signeren in de Koepel.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel Nederlanders zijn bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Bijna 70% maakt zich zorgen over stijgende kosten door het klimaatbeleid, blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De Taliban willen een diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. Die eis legt het regime op tafel bij gesprekken met de Europese Commissie, meldt de Duitse omroep NDR. Die commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort te komen praten. En Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag, wel wat minder warm dan gisteren, met in het noorden een graad of 18 en in het zuiden maximaal 26 graden.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Killers en Human. 8:08 op Haarlem 105. Ja, je hoorde het misschien in het Haarlem 105 nieuws net, dat tijdens de stripdagen het eerste boek van een Haarlemse striptekenaar, Valentijn de Wacht, wordt uitgebracht. Het boek heet Havona. En het gaat, en daar ging het maar even om, het gaat over de basgitarist Jacob Astorius. En Jacob Astorius is echt in de jazzwereld, ja, hij was legendarisch. Hij is niet oud geworden, hij is maar 36 geworden. Maar de man heeft met zijn basgitaar wel waanzinnig veel invloed gehad op een bepaald deel van de jazzmuziek. Hij stond ook op het North Sea Jazz Festival, waar toevallig deze week ook weer het programma voor bekend is gemaakt. Het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. In de tijd dat Pastorius optrad was het nog in Den Haag in het congresgebouw. En Jacob Pastorius die timmerde aan de weg met de jazz en hij speelde met grote namen, met Herbie Hancock, met Pat Metheny. Hij had ook zijn eigen band, hij had Weather Report. En als je denkt, ja, maar wat ken ik dan iets van, is er dan iets van muziek dat ik zou moeten kennen van Weather Report of van Jacob Pastorius? Nou, er is één nummer en dat is op zich niet echt, het is geen hit geweest, hij heeft nooit in de top 40 gestaan. Maar het is wel een melodie die misschien toch wel bekend in je oren klinkt als je hem hoort. En dat is dit nummer. Dit is Birdland, zo heet het. Gecoverd door, god mag weten wie allemaal. Maar dit is Jacob Astorius.

Ja, en dit is Weather Report. Zoals het nummer origineel klinkt. Nou, zoek het maar eens op Spotify. Er zijn heel, heel veel variaties van dit nummer. Goed, Jacob Astorius dus, die centraal staat in het eerste boek van de Haarlemse striptekenaar Valentijn de Wacht. Ik vond dat toch heel bijzonder toen ik net zat te luisteren aan het Haarlem 105 nieuws. Toen dacht ik, hey, Jacob Astorius. Ja. Ik ben in de, toch mag ik wel zeggen, ik heb hem live gezien ooit. Ik vond het bijzonder indrukwekkend, kan niet anders zeggen. Ik ben benieuwd of het stripboek ook zo indrukwekkend is. 10:50 of Haarlem 105. Dit is Whitney Houston. I wanna dance with somebody.

muziek op Haarlem 105 van Primal Scream. Get your rocks off. Het is bijna 9:10. Het is rustig op deze woensdagochtend. Nog geen files naar het strand gemeld. En ook geen files op de grote snelwegen in onze regio. Dus het rijdt allemaal lekker door. Waar het minder goed door gaat rijden, en dat doet het eigenlijk al een tijdje, is natuurlijk aan de rand van de stad. Hè. Als je vanuit Schalkwijk naar het centrum wil. Ja, daar wordt knijterhard gewerkt aan de Schipholweg om daar een mooie OV-hub, zoals dat dan heet, te bouwen. In het Nederlands zouden we gewoon zeggen een OV-knooppunt. Maar tegenwoordig moet dat een hub heten. Ik vind dat toch een beetje raar trouwens in ons taal. Er is ook zo'n reclame op tv van een tuinmeubelcentrum. En die zegt dan, bezoek onze store. Dan zeg ik, je kan toch ook gewoon zeggen, bezoek onze winkel. Waarom moet het dan weer een store zijn? Goed, maar het ging even over het OV-knooppunt bij de Schipholweg. Ja, daar wordt de komende jaren natuurlijk heel hard gewerkt om daar zeg maar een soort nieuw knooppunt te maken. Omdat het bij het station eigenlijk niet meer goed gaat. Er gaan gewoon te veel bussen de stad in om dat op het station allemaal goed te regelen. Bovendien is dat, ja, dat plein is een beetje kleiner, maar dit is allemaal niet handig. Dus dat wordt dan aan het begin van Schalkwijk gemaakt. Er wordt al flink aan de omgeving gewerkt. En het duurt nog wel zeker 2 jaar, 3 jaar voordat het helemaal klaar is. Dan is er straks wat minder ruimte voor auto's. Maar wat meer ruimte voor het openbaar vervoer. Er komt ook een overdekte overstapplek. Hè. Dus als je daar met je bus aankomt, kun je droog wachten op je volgende bus. Waar je ook naartoe wil. Er komt een hele grote fietsenstalling onder de grond. Waar meer dan 2000 fietsen in kunnen. Nou, ik denk echt dat het heel mooi gaat worden. En natuurlijk zijn er ook zorgen over sluipverkeer en veiligheid. Nou, als je meer wil weten over dat knooppunt, bijvoorbeeld omdat je daar in de buurt woont en denkt, nou, wat gebeurt er nou eigenlijk precies in mijn regio? Dan is er morgen een informatiemarkt over al die projecten die zich afspelen rond de Schipholweg. Je kan daar gewoon gratis naar binnen lopen. Je hoeft je niet aan te melden. Het begint morgen om 4:30. En het duurt tot 8:30 s'avonds. Dan is het open. En dan zijn er allemaal mensen die jou kunnen helpen met de vragen die je hebt. Hangen tekeningen, plaatjes, whatever. Dus je kan dan gewoon zo naar binnen lopen en je vragen stellen en je laten informeren. Van 4:30 tot 8:30. En het is ook daar, bij de Schipholweg, bij de sportvereniging Olympia, op het Henk van Turnhoutpad, zoals dat zo mooi heet, nummer 1. Dus wil je meer weten over dat OV-knooppunt, nou, dan kun je morgen gratis naar binnen lopen op die informatiebijeenkomst, op de informatiemarkt van 4:30 tot 8:30. Dit is Crowded House.

Crowded House, Don't Dream It's Over. De frontman Neil Finn, die is vandaag jarig. Hij is vandaag 68 jaar geworden. Neil Finn, die met Crowded House grote hits had. Daarvoor natuurlijk nog met Split Ends. Maar hij heeft ook nog even solo geprobeerd. Dat werkte toch niet helemaal. En toen heeft hij uiteindelijk Crowded House weer bij elkaar gebracht. Maar ja, dit was dan wel een hele, hele, hele grote. Dit zijn Shaggy en Robin Thicke. En Looking Lovely.

Looking Lovely, Shaggy en Robin Thicke. Bijna 9 uur, straks de hoofdpunten van het nieuws met de NOS. En als er nog files staan, dan hoor je het ook. Maar voor zover ik nu kan kijken, rijdt het allemaal lekker door in de regio. De laatste op weg naar het nieuws is van Fleetwood Mac.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
4: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
3: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
5: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, de kilometers grootte uiteindelijk.
3: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan een paar files in de regio, onder andere op de A1 richting Amsterdam. Tussen afrit Soest en Blaricum, 10 minuten vanwege een kapotte auto. De linkerrijstrook is er afgesloten. En de N305, Dronten richting Almere. Tussen de aansluiting met de N301 en de aansluiting met de A27 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Hallo allemaal.
2: Pedro van Mooij.
7: Hartelijk welkom bij het derde laatste deel van Vandaag de Dag.

Ja, misschien is dit dan stiekem toch wel de leukste nog, hè? Van Sommieu, Multicolor. 6:09, goedemorgen, hartelijk welkom. Derde laatste deeltje vandaag de dag voor deze woensdag, de 27e mei. Haarlem 105 is natuurlijk de hele dag, hè, met straks na 10 Haarlem Werkt met Jan Goud. Die neemt je ook mee op deze dag van een graad of 22 met een lichte sluierbewolking, met een matig noordoostenwindje, kracht 2. Heerlijk dagje om buiten te zijn, kan niet anders zeggen. Goed, ook het komende uur kijken we natuurlijk naar het nieuws uit onze regio en de rest van de wereld. Voor de dag die in het teken staat van de bekendmaking van de selectie van het WK voetbal van het Nederlands team. Het Nederlands team dat af gaat reizen. En dan het WK gaat spelen. Nederland begint zelf op 14 juni tegen Japan. Op 20 juni spelen we tegen Zweden. En dan op 26 juni spelen we tegen Tunesië. En dan weten we of we door kunnen in het toernooi. Of dat we met z'n allen het beter hebben geweten dan Ronald Koeman. En zeggen, nou, wat raar dat hij die had geselecteerd. Hij had dat die anderen moeten selecteren. Zo gaat het altijd, hè. Maar vandaag is ook de dag die belangrijk is voor een Haarlemmer onder ons. Jesper Jong. Hij wordt dit weekend 26 jaar oud. Onze Nederlandse trots nog in het mannentennis in Frankrijk bij Roland Garros. Hij gaat zo rond 11 uur ongeveer vandaag gaat hij de baan op tegen Federico Cina. Dat is een Italiaan, een jonge gast van de jaren 19. Dat is nummer 216 van de wereld. Dus ja, je zou zeggen, er liggen kansen voor onze Jesper. Jesper de Jong die net buiten de top 100 staat. Dus niet geplaatst was voor Roland Garros. En daarom een kwalificatietoernooi moest spelen. Hij verloor in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi. Dus dacht dat hij naar huis moest. Maar ja, zoals altijd bij de geplaatste spelers valt er altijd wel iemand af met een blessure of om een andere reden. Dus je moet als dan, dat noemen ze de lucky losers, nog heel even wachten. En hij had mazzel, Jesper de Jong, hij mocht blijven. Dus mocht hij in de eerste ronde tegen de grootheid Stan Wawrinka spelen, die aan zijn laatste Roland Garros bezig was. Nou, daar won hij van. En dus staat hij vandaag in de tweede ronde tegen die Federico Cina. Ja, en als hij dat wint, dan komt hij voor het eerst in zijn carrière in de derde ronde van Roland Garros. Onze Haarlemmer Jesper Jong. Vanaf 11 uur live te volgen op online, maar ook op televisie. Dus als je van tennis houdt en je hebt nog een beetje Haarlems hart, hè, je denkt, nou, vind ik leuk om naar te kijken, moet je dat vooral gaan doen. Goed, en verder dit uur gewoon natuurlijk het nieuws uit de regio, de rest van de wereld en alles wat er verder bij hoort. En wat zullen we nou nog meer eens gaan doen? Nou ja, ik heb natuurlijk altijd wel een lijst met heerlijke plaatjes klaar liggen. Grappig is dat, ja, Fateless had Maxi Jazz. Maxi Jazz is helaas niet meer onder ons. Maar toch, Fateless bestaat nog wel. En ze hebben weer een hit in de hitlijst te staan samen met BB Rexha. En het nummer heet New Religion. En als je goed luistert, dan hoor je nog wel een stukje van een oud Fateless nummer daarin. Ja, ja, let maar op.

Coldplay. In My Place. 9:15 op Haarlem 105. Het rijdt lekker door in onze regio. Geen files op de snelwegen.

Ebony and Ivory van Paul McCartney en Stevie Wonder. 7 voor 9:30 op Haarlem 105. Straks om 9:30 het Haarlem 105 nieuwsoverzicht. Met een explosief bij een woning aan de Vondelweg in Haarlem. KLM stelt opnieuw vluchten uit naar het Midden-Oosten. En 2 scooters op elkaar gebotst op de zeeweg. Dat en meer straks in het Haarlem 105 nieuwsoverzicht. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Luke Combs en Rethink Some Things. Hoogste tijd voor het nieuws, het is 9:30.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer.
3: Oud-directeur van circuitpark Zandvoort, Edwin Sibbel, wordt wethouder in de badplaats. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Jong Zandvoort draagt Danielle Wiegmans voor. Zij was tot voor kort politiek adviseur van Mona Keizer. Huidig wethouder Lars Carré wordt door de VVD opnieuw voorgedragen. Edwin Sibbel is de beoogd wethouder Financiën, Sport en Zorg en Welzijn. Danielle Wiegmans is beoogd wethouder voor Wonen, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Lars Carré zal zeer waarschijnlijk opnieuw verantwoordelijk worden voor Economie, Toerisme en Jeugd. De afgelopen weken hebben de drie partijen gewerkt aan een coalitieprogramma. Begin komende week verwachten zij het coalitieakkoord te kunnen presenteren. Op het fietspad naast de Zeeweg in Overveen zijn maandagavond twee scooters tegen elkaar gebotst. Hierbij raakte één persoon ernstig gewond. Hulpdiensten rukten massaal uit om medische hulp te verlenen aan de betrokkenen. Ook een traumahelikopter werd ingezet. De helikopter landde op een tennisveld vlakbij de Brouwerskolkweg. Een van de bestuurders is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De KLM stelt opnieuw vluchten naar Dubai en Saoedi-Arabië langer uit. Dit is vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Tot voor kort was er besloten om niet te vliegen tot 28 juni. Nu wordt naar Dubai tot en met 2 augustus niet gevlogen. En tot 12 juli niet naar de Saoedische hoofdstad Riyadh. Dit geldt ook voor de Saoedische stad Dammam. KLM vliegt vanwege veiligheidsoverwegingen al een paar maanden niet op de bestemmingen in de regio. Haarlems striptekenaar Valentijn de Wacht presenteert zijn eerste boek tijdens de stripdagen. De Wacht vertelde over de boekpresentatie bij het 105 radioprogramma Haarlem Vandaag. Het stripboek gaat over de wereldberoemde basgitarist Jacob Pastorius en het heet Havona, naar een titel van een van de nummers van Pastorius. De tekenaar noemt het boek zelf een grafisch gedicht. Een afstudeeropdracht aan de Kunstacademie in Zwolle heeft geresulteerd in dit stripboek. De stripdagen zijn komend weekend in Haarlem en De Wacht zal zijn boek zondag signeren in de Koepel.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. De Taliban willen een diplomatieke vertegenwoordiging in EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. Die eis legt het regime op tafel bij gesprekken met de Europese Commissie, meldt de Duitse omroep NDR. En veel Nederlanders zijn bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Zo maakt 69% zich zorgen over stijgende kosten door het klimaatbeleid. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. Vanmiddag meer zon en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 16 graden op de Wadden tot 26 in het zuiden.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Een kapotte auto zorgt voor vertraging op de N242 richting Alkmaar. Tussen Heer Hugewaard en industriegebied Boekelermeer doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

altijd een hoop te doen over de zangkwaliteiten van Gordon. Maar dit is een heel oud nummer dat hij met Replay maakt. En Never Nooit Meer. En Gordon heeft aangekondigd dat hij weer gaat optreden met Replay. Ze gaan weer samenwerken. Dat is althans de bedoeling. Hij heeft dat afgelopen week bekendgemaakt toen hij zijn koffietentje in Blaricum ging sluiten. Toen speelde hij daar samen met Replay. En er kwam heel veel commentaar op. Nou, hij had ook vorig jaar, het jaar de vorige keer, een soort optreden ergens op tv. En hij wilde een nieuwe album uitbrengen. Nou, dat werd ook helemaal afgekraakt. Maar goed, hij heeft zijn koffietentje in Blaricum verkocht. Blaricum, ik ken het wel, hè? Mooie, dure gemeente. Staat vandaag in het nieuws dat het aantal miljoenen woningen in Nederland met een kwart is toegenomen. Inmiddels staan er in Nederland 273.000 koopwoningen die minstens 1 miljoen euro waard zijn. Dat is zeg maar 1 op de 16 huizen, 1 op de 16 koophuizen in Nederland. De meeste staan in Amsterdam, in Den Haag en Utrecht. Logisch, want dat zijn de grote steden. Hoe komt dat nou? Ja, dat komt natuurlijk gewoon dat er krapte op de huizenmarkt is. Hè, en er worden ook gewoon de huizen in de buurt van een miljoen worden ook allemaal duurder. Als je even kijkt naar onze regio, in Haarlem hebben we 43.000 koopwoningen, is uitgerekend. En daarvan is 1 op de 9 is meer dan een miljoen waard. 11% van alle koophuizen in Haarlem is meer dan een miljoen waard. Om precies te zijn is de gemiddelde waarde van de koopwoning in Haarlem dan, als je kijkt naar die huizen boven een miljoen, is bijna 1,4 miljoen. In Zandvoort is dat 14% van alle koopwoningen. En de meeste, dat zal geen verrassing zijn, en dat is ook landelijk gezien het hoogste percentage. In Bloemendaal is meer dan de helft van alle huizen meer dan een miljoen waard. Om precies te zijn, 57% van alle koopwoningen zit boven een miljoen. Bizar gewoon, hè? Echt bizar. Ja. En dan nog even Heemstede, als we het toch over de regio hebben. In Heemstede is meer dan 40% van alle koopwoningen inmiddels meer dan een miljoen waard. En nogmaals, dat heeft niet te maken met het feit dat het hele grote villa's zijn, maar het heeft vooral te maken met het feit dat de krapte op de huizenmarkt is, waardoor de woningprijzen hard stijgen. Maar Bloemendaal, jongens, meer dan de helft van alle huizen in Bloemendaal is gewoon meer dan een miljoen waard. Oh.

Synthesizer geweld samen met gitaren. Ook ooit in Haarlem gezien, Modest Finest en Piece of the Rock. Dit is de nieuwe van Martin Garrix samen met Ed Sheeran.

The Bucketheads. And the bomb. And these sounds fall into my mind. In het begin denk je altijd dat ze over pizza zingen, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. 7 voor 10. Straks na het nieuws van 10 uur. Haarlem werkt met Jan Gaus. Hij heeft een tandje terug nu. Met Sam Smith. And To Be Free.

Sam Smith en To Be Free. Bijna 10 uur, tijd om afscheid te nemen van elkaar. Dit was hem weer, vandaag de dag voor deze woensdag. Morgenochtend tussen 7 en 10 is er een nieuwe aflevering van vandaag de dag. Want we zijn er door de week elke dag van 7 tot 10. Straks veel plezier met Jan Gaus. Hou hem hier op Aardem 105. Spreek je later. Hoi.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat 1 file langer dan 5 minuten in Noord-Holland. Dat is de N242, Middenmeer richting Alkmaar. Tussen Ring Alkmaar en industriegebied Boekelermeer staat een kapotte auto. En dit zorgt voor een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 27 mei. 105. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
3: Met Alvaro Soler. Echt een mooi zomers plaatje. Sophia.
0: 105. Hij is er elke dag. Jan Gaus. En Haarlem werkt. Haarlem 105. 105.

een aantal van die nieuwe nummers zijn er inmiddels uitgebracht. Wat is er in dit nieuws?

grote uitdaging. En daar heeft de man helemaal gelijk in. Want als je één keer, hè, 4 en 5 mei, waar het gewoon met bakken uit de hemel komt, dan hebben we gewoon wel een probleem. Gelukkig is dat de afgelopen jaren niet gebeurd. Was het gewoon heerlijk weer. Maar ja, het zal maar gebeuren. Het was, ja, een week daarna was het gewoon hartstikke koud. En was het gewoon veel minder weer. Maar goed, het is goed afgelopen met bevrijdingspop. Dit is Gino Socio.

Gino Socio. Beetje Italo disco en Try It Out. Ik heb een Windows-machine hier net, PC heb ik net hier, van een update voorzien. Ik krijg allerlei tussenliggende berichten. Ja. Oh jee. Ik heb straks voor je sommier met 24 Hours, maar nu is Sandy Martin. En een leuk liedje, misschien ben je er wel eens geweest. People from Ibiza. Op Ibiza.

0: De bankzitters en de multi-miljonair.
1: Harlem werkt. Harlem werkt. Harlem werkt. Dit is Harlem 105.
0: Ja, goedemorgen.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Oud-directeur van circuitpark Zandvoort, Edwin Sibbel, wordt wethouder in de badplaats. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Jong Zandvoort draagt Danielle Wiegmans voor. Zij was tot voor kort politiek adviseur van Mona Keizer. Huidig wethouder Lars Carré wordt door de VVD opnieuw voorgedragen. Edwin Sibbel is de beoogd wethouder Financiën, Sport en Zorg en Welzijn. Danielle Wiegmans is beoogd wethouder voor Wonen, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Lars Carré zal zeer waarschijnlijk opnieuw verantwoordelijk worden voor Economie, Toerisme en Jeugd. De afgelopen weken hebben de drie partijen gewerkt aan een coalitieprogramma. Begin komende week verwachten zij het coalitieakkoord te kunnen presenteren. Bij een woning aan de Vondelweg in Haarlem-Noord is in de nacht van maandag op dinsdag een explosief afgegaan. De voordeur van de woning raakte zwaar beschadigd. Twee ramen uit de deur zijn door de explosie gesprongen. Buurtbewoners hoorden rond 2 uur een harde knal. Vervolgens was er korte tijd een brand bij de woning. Niemand raakte bij de ontploffing gewond. De politie roept getuigen op om zich te melden. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden uit de buurt op de dag van de explosie. Op het fietspad naast de zeeweg in Overveen zijn maandagavond 2 scooters tegen elkaar gebotst. Hierbij raakte 1 persoon ernstig gewond. Hulpdiensten rukten massaal uit om medische hulp te verlenen aan de betrokkenen. Ook een traumahelikopter werd ingezet. De helikopter landde op een tennisveld vlakbij de Brouwerskolkweg. 1 van de bestuurders is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Haarlems striptekenaar Valentijn de Wacht presenteert zijn eerste boek tijdens de stripdagen. De Wacht vertelde over de boekpresentatie bij het 105 radioprogramma Haarlem Vandaag. Het stripboek gaat over de wereldberoemde basgitarist Jacob Pastorius en het heet Havona, naar een titel van een van de nummers van Pastorius. De tekenaar noemt het boek zelf een grafisch gedicht. Een afstudeeropdracht aan de Kunstacademie in Zwolle heeft geresulteerd in dit stripboek. De stripdagen zijn komend weekend in Haarlem en De Wacht zal zijn boek zondag signeren in de Koepel. En dan nog het weer. Na de hitte van de afgelopen dagen blijft de temperatuur vandaag steken bij een aangename 22 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

en LaRue. En Lady, you hear me tonight. Mojo heeft dat nummer ooit is uitgebracht. En Take My Breath van The Weeknd. Arm 105, wat is het een heerlijk weer. Ik geniet ervan. Die lekkere temperaturen, absoluut. Oh, oh. En dit zijn de Jazzpolitie. Het is de Jazzpolitie. Ook zo'n lekker zomers plaatje. Mag hem er altijd graag bij pakken als het gewoon mooi is. Dit zijn de liefdesliedjes natuurlijk.

0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer weet of ze wel bestaan nog. Yes, please. Maar dat is een mooi nummer, zeker.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.
0: Ja, van vorig jaar. Dit zomerse nummer. Helemaal Spaanstalig. Een heerlijke videoclip erbij. Ach, Carol G.

0: ja, wat een plezier heeft deze dame in het maken van dit nummer.
1: Oh, your love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: geleden was dit nummer al uit. Toen een hele mooie, rustige uitvoering van Gregory Porter. En dit is de Rules Remix 2026.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

ook een hele leuke videoclip bij gemaakt. Waar ook even de ouders in voorkomen. Op de, lekker dicht in de buurt gehouden in Zandvoort toen opgenomen, die videoclip van Sandcastle. En het was natuurlijk Sandra van Nieuwland. Laatst heeft ze nog even opgetreden. Dat was toen in de oude Vromen Dreesman. Ja. En dit is Sukoo.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische Staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 27 mei. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: Oh ja, ik was dan niet helemaal klaar met Mungo. Ja, even kijken.

goedemorgen. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Het is alweer eind mei. Zomerse temperaturen. En daar hoort natuurlijk ook zomerse muziek bij. Oh, zeker. Onder andere.

in de tijd dat ze nog Karel Hummer had heten. Ja. Met een van haar grootste hits, A Night Like This. Nou, nog even een stukje.

Dit is de nieuwe van de Caro. Tegenwoordig Caro, niet meer de MRO. Een rechterprobleempje is dat. En dit is de nieuwe single, Greatness. Draaien we hier ook. Er is een bestuurder aangehouden na een ongeluk tussen scooters bij de Zeeweg. Je kunt het bekijken op onze website en ook nalezen. Explosie is er geweest bij een woning aan de Vondelweg. De politie heeft hier onderzoek naar gedaan. Kun je ook bekijken op onze website. En de Arnhemse tekenaar maakt een debuut tijdens de stripdagen. Die komen er aankomend weekend weer aan. En de nieuwe voorzitter van de Bevrijdingspop is er. En hij ziet het als een grote uitdaging. En dat snap ik helemaal.

misschien te denken, wie is dit? Kan ik me best wel voorstellen. Zo duidelijk is dat nou ook weer niet. Het is de man van If You Feel It So, Think It's Over. En van de Josephine. En natuurlijk Last Christmas. Nee, niet Last Christmas. Driving Home for Christmas. Ja. Ik heb het natuurlijk over Chris Ria. En die maakte toen ook zomerse plaatjes. En dit was er één van. En die heette All Summer Long. Chris Ria was dat.

De woensdagochtend is het. Het is ruim 11:15. En je luistert naar Haarlem 105. Met een mooie muziek. Mix van nieuw en oud. En natuurlijk ook heel veel nieuws en informatie over Haarlem, Bloemendaal, Heemstede,

En de vijf nieuwe platen zijn dit keer van Calvin Harris, Ilse de Lange, Lenny Graffit, Selwijn, Wien, Selwijn, Wien en Stefan Marley. Maar ook Calvin Harris daar dus bij, die binnenkort ook gaat optreden. Hier in de buurt van Haarlem, van Velsen. Natuurlijk, hoe heet het ook weer? Dance Valley natuurlijk. Daar zal Calvin Harris bij zijn. Ja. Tattoo on my eye. Kijk. Oh, you treat me right. Plaats boem er gelijk in, hè. Heel mooi. Ja. Jesse.

Calvin Harris, Satisfy. Lekker nieuw nummer van hem. Lekker poppy en die maakt deel uit van de 5 nieuwe platen hier bij dit radiostation. Ilse de Lange zit daar ook bij. Lenny Kravitz, Selwijn en Steven Marley. Dat zijn ze, de 5 nieuwe platen die regelmatig langskomen hier bij Haarlem 105.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Friesjer. Oud-directeur van circuitpark Zandvoort, Edwin Sibbel, wordt wethouder in de badplaats. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Jong Zandvoort draagt Danielle Wiegmans voor. Zij was tot voor kort politiek adviseur van Mona Keizer. Huidig wethouder Lars Carré wordt door de VVD opnieuw voorgedragen. Edwin Sibbel is de beoogde wethouder Financiën, Sport en Zorg en Welzijn. Danielle Wiegmans is beoogd wethouder voor Wonen, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Lars Carré zal zeer waarschijnlijk opnieuw verantwoordelijk worden voor Economie, Toerisme en Jeugd. De afgelopen weken hebben de drie partijen gewerkt aan een coalitieprogramma. Begin komende week verwachten zij het coalitieakkoord te kunnen presenteren. De KLM stelt opnieuw vluchten naar Dubai en Saoedi-Arabië langer uit. Dit is vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Tot voor kort was er besloten om niet te vliegen tot 28 juni. Nu wordt naar Dubai tot en met 2 augustus niet gevlogen. En tot 12 juli niet naar de Saoedische hoofdstad Riyadh. Dit geldt ook voor de Saoedische stad Dammam. KLM vliegt vanwege veiligheidsoverwegingen al een paar maanden niet op de bestemmingen in de regio. Bij een woning aan de Vondelweg in Haarlem-Noord is in de nacht van maandag op dinsdag een explosief afgegaan. De voordeur van de woning raakte zwaar beschadigd. 2 ramen uit de deur zijn door de explosie gesprongen. Buurtbewoners hoorden rond 2 uur een harde knal. Vervolgens was er korte tijd een brand bij de woning. Niemand raakte bij de ontploffing gewond. De politie roept getuigen op om zich te melden. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden uit de buurt op de dag van de explosie. Haarlems striptekenaar Valentijn de Wacht presenteert zijn eerste boek tijdens de stripdagen. De Wacht vertelde over de boekpresentatie bij het 105 radioprogramma Haarlem Vandaag. Het stripboek gaat over de wereldberoemde basgitarist Jacob Pastorius en het heet Havona, naar een titel van een van de nummers van Pastorius. De tekenaar noemt het boek zelf een grafisch gedicht. Een afstudeeropdracht aan de Kunstacademie in Zwolle heeft geresulteerd in dit stripboek. De stripdagen zijn komend weekend in Haarlem en De Wacht zal zijn boek zondag signeren in de Koepel. En dan nog het weer. Na de hitte van de afgelopen dagen blijft de temperatuur vandaag steken bij een aangename 22 graden.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A9 richting Alkmaar zijn ze bezig aan de weg tussen Heemskerk en knooppunt Kooimeer. 10 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En ook op de A22 richting Velsen is het druk. Tussen knooppunt Beverwijk en de Velsertunnel. Daar staat namelijk een te hoog voertuig en hierdoor is de tunnel dicht. Hier heb je een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
4: 105.
3: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: vandaag weer bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. In het nieuws van 11:30 met, en daarachteraan Alan Clark hoorde je. Met muziek uit de buurt en Hold On. En daarachteraan hoorde je Block and Crown. Altijd lekker om te horen. En Hold Me Closer.
1: Gevierde 105 dagen zomer.
2: I'm alive in the summertime.
1: Jan Gaals. 105.
0: Met

Nationaal product. Dat is daar iedere zondagmiddag tussen 12 en 2. De nieuwe single van 3J's. En die heet Los Vast. Ik ben er morgen weer. Hetzelfde tijdstip tussen 10 en 12 uur. Ik heb hier voor je Burna Boy en Shakira. Nieuwe single.

0: 105. Het is 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Oud-directeur van circuitpark Zandvoort, Edwin Sibbel, wordt wethouder in de badplaats. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Jong Zandvoort draagt Danielle Wiegmans voor. Zij was tot voor kort politiek adviseur van Mona Keizer. Huidig wethouder Lars Carré wordt door de VVD opnieuw voorgedragen. Edwin Sibbel is de beoogde wethouder Financiën, Sport en Zorg en Welzijn. Danielle Wiegmans is beoogd wethouder voor Wonen, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Lars Carré zal zeer waarschijnlijk opnieuw verantwoordelijk worden voor Economie, Toerisme en Jeugd. De afgelopen weken hebben de drie partijen gewerkt aan een coalitieprogramma. Begin komende week verwachten zij het coalitieakkoord te kunnen presenteren. Op het fietspad naast de Zeeweg in Overveen zijn maandagavond twee scooters tegen elkaar gebotst. Hierbij raakte één persoon ernstig gewond. Hulpdiensten rukten massaal uit om medische hulp te verlenen aan de betrokkenen. Ook een traumahelikopter werd ingezet. De helikopter landde op een tennisveld vlakbij de Brouwerskolkweg. Een van de bestuurders is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De KLM stelt opnieuw vluchten naar Dubai en Saoedi-Arabië langer uit. Dit is vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Tot voor kort was er besloten om niet te vliegen tot 28 juni. Nu wordt naar Dubai tot en met 2 augustus niet gevlogen. En tot 12 juli niet naar de Saoedische hoofdstad Riyadh. Dit geldt ook voor de Saoedische stad Dammam. KLM vliegt vanwege veiligheidsoverwegingen al een paar maanden niet op de bestemmingen in de regio. Haarlems striptekenaar Valentijn de Wacht presenteert zijn eerste boek tijdens de stripdagen. De Wacht vertelde over de boekpresentatie bij het 105 radioprogramma Haarlem Vandaag. Het stripboek gaat over de wereldberoemde basgitarist Jacob Pastorius en het heet Havona, naar een titel van een van de nummers van Pastorius. De tekenaar noemt het boek zelf een grafisch gedicht. Een afstudeeropdracht aan de Kunstacademie in Zwolle heeft geresulteerd in dit stripboek. De stripdagen zijn komend weekend in Haarlem en De Wacht zal zijn boek zondag signeren in de Koepel.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een 24-jarige man is veroordeeld tot 12 jaar cel voor een dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen. Daarbij kwam in juni vorig jaar een man van 44 om het leven. Een vrachtmedewerker van Schiphol is opgepakt vanwege het doorspelen van informatie aan criminelen, mogelijk voor drugsmokkel. Bij een huiszoeking zijn een pistool, zwaar vuurwerk en meer dan 10.000 euro cash gevonden. De Baltische Staten krijgen volgens bronnen een eigen NAVO-hoofdkwartier, dat waarschijnlijk wordt opgezet door een Nederlands-Duitse eenheid. De landen vallen nu nog onder het hoofdkwartier in Polen. Het weer, veel zon, het blijft droog bij 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Door technische problemen is de Velse Tunnel gesloten op de A22 richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en de Velse Tunnel kun je niet doorrijden en moet je omrijden via de Wijkertunnel over de A9. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Een vrachtmedewerker van Schiphol is gisteren aangehouden op verdenking van datadiefstal. Volgens de marechaussee heeft de verdachte waarschijnlijk data doorgesluist die criminelen vervolgens konden gebruiken om drugs via de luchthaven te vervoeren. Na de aanhouding is ook de woning van de verdachte doorzocht, waar onder meer 11.000 euro in contanten en een vuurwapen werden gevonden. Vannacht is er een auto in het water geraakt bij de Duinlustweg in Overveen. Alle inzittenden konden zelf uit de auto komen en waren aanspreekbaar. De bestuurder bleek met alcohol op achter het stuur te zitten. Zijn rijbewijs is ingenomen. Morgen wordt er een informatiemarkt gehouden over OV-knooppunt Spaarne-Poort. Haarlemmers maken zich zorgen over de herinrichting. Zo vrezen ze dat verkeer dat nu nog over de Schipholweg kan, straks door de Slachthuisbuurt moet. De plannen stuiten al langere tijd op kritiek. Verkeersopstoppingen, gevaarlijke situaties en een gebrek aan groen zijn hierin hoofdpunten. Desondanks worden de plannen doorgezet. Morgen kunnen mensen bij Olympia Haarlem vrij inlopen om vragen te stellen over de werkzaamheden, de planning en de gevolgen voor de leefomgeving. Eindgoed al goed voor kunstwerk Hirondel op het Houtplein. Ruim een maand geleden werd het beeld vernield, waarna een inzamelingsactie werd gestart. Afgelopen dinsdag is het gelukt om het beeld weer op zijn vertrouwde plek terug te zetten, tot grote tevredenheid van de kunstenaar. Bij de reparatie is het beeld ook versterkt, waardoor toekomstige vernieling aanzienlijk moeilijker zou moeten zijn. En dan nog het weer. Vandaag blijft het zonnig bij zo'n 22 graden. En de komende dagen blijft het ook zonnig. De temperaturen lopen op tot zo'n 25 à 27 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Vandaag een horloge, want ik heb de tijd. Veel fouten gemaakt, maar ik heb geen spijt. Doe altijd wat ik wil, ik doe altijd wat ik voel. Dat zou je ook moeten doen, dan lacht het leven je toe. Eigenlijk is heel het leven dat we leven oneindig. Ik ben jou, en jij bent mij. Maar de mensen die dat beseffen, dat zijn er maar weinig. Want alles moet gauw, en alles moet snel. Vaak vertellen al je dromen de waarheid. En die van mij, die werden werkelijkheid. Het maakt

0: tijd genoeg.
1: Dit is 105. Het is 2:00.
2: Manning Sampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico China. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenen woningen van taxatiebedrijf Calcassa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenen woningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder-een-kap-woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Een vrachtmedewerker van Schiphol is gisteren aangehouden op verdenking van datadiefstal. Volgens de marechaussee heeft de verdachte waarschijnlijk data doorgesluist die criminelen vervolgens konden gebruiken om drugs via de luchthaven te vervoeren. Na de aanhouding is ook de woning van de verdachte doorzocht, waar onder meer 11.000 euro in contanten en een vuurwapen werden gevonden. Morgen wordt er een informatiemarkt gehouden over OV-knooppunt Spaarne-Poort. Haarlemmers maken zich zorgen over de herinrichting. Zo vrezen ze dat verkeer dat nu nog over de Schipholweg kan, straks door de Slachthuisbuurt moet. De plannen stuiten al langere tijd op kritiek. Verkeersopstoppingen, gevaarlijke situaties en een gebrek aan groen zijn hierin hoofdpunten. Desondanks worden de plannen doorgezet. Morgen kunnen mensen bij Olympia Haarlem vrij inlopen om vragen te stellen over de werkzaamheden, de planning en de gevolgen voor de leefomgeving. Kerngroep Kleine Houtweg heeft op de valreep een alternatief plan voorgesteld voor de geplande verbouwing. Bewoners vrezen dat de gedeelde auto- en fietsweg gevaarlijke situaties op gaat leveren. Daarom hebben ze een alternatief voorgesteld met een vrijliggend verhoogd fietspad. Aankomende donderdag is de laatste kans om wijzigingen in de plannen door te voeren. Gaat de gemeente niet mee met de voorgestelde wijzigingen, dan wordt begin 2027 gestart met de werkzaamheden. Eindgoed al goed voor kunstwerk Hirondel op het Houtplein. Ruim een maand geleden werd het beeld vernield, waarna een inzamelingsactie werd gestart. Afgelopen dinsdag is het gelukt om het beeld weer op zijn vertrouwde plek terug te zetten. Tot grote tevredenheid van de kunstenaar. Bij de reparatie is het beeld ook versterkt, waardoor toekomstige vernieling aanzienlijk moeilijker zou moeten zijn. En dan nog het weer. Vandaag blijft het zonnig bij zo'n 22 graden. En de komende dagen blijft het ook zonnig. De temperaturen lopen op tot zo'n 25 à 27 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Free.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland begint de avondspits goed op gang te komen. De meeste files zijn dagelijks en hebben nog niet al te veel vertraging. Zoals de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Knoopend Burgerveen 4 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot ook 10 minuten oponthoud. Dan de A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen Knoopend Velsen en Beverwijk Oost 2 kilometer met ook daar een kleine 10 minuten oponthoud. En tenslotte valt ook nog op de N247 Amsterdam richting Hoorn. Bij Waterland, Broek in Waterland Noord 3 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Een vrachtmedewerker van Schiphol is gisteren aangehouden op verdenking van datadiefstal. Volgens de marechaussee heeft de verdachte waarschijnlijk data doorgesluist die criminelen vervolgens konden gebruiken om drugs via de luchthaven te vervoeren. Na de aanhouding is ook de woning van de verdachte doorzocht, waar onder meer €11.000 in contanten en een vuurwapen werden gevonden. Vannacht is een auto in het water geraakt bij de Duinlustweg in Overveen. Alle inzittenden konden zelf uit de auto komen en waren aanspreekbaar. De bestuurder bleek met alcohol op achter het stuur te zitten. Zijn rijbewijs is ingenomen. Morgen wordt er een informatiemarkt gehouden over OV-knooppunt Spaarne-Poort. Haarlemmers maken zich zorgen over de herinrichting. Zo vrezen ze dat verkeer dat nu nog over de Schipholweg kan, straks door de Slachthuisbuurt moet. De plannen stuiten al langere tijd op kritiek. Verkeersopstoppingen, gevaarlijke situaties en een gebrek aan groen zijn hierin hoofdpunten. Desondanks worden de plannen doorgezet. Morgen kunnen mensen bij Olympia Haarlem vrij inlopen om vragen te stellen over de werkzaamheden, de planning en de gevolgen voor de leefomgeving. Eindgoed al goed voor kunstwerk Hirondel op het Houtplein. Ruim een maand geleden werd het beeld vernield, waarna een inzamelingsactie werd gestart. Afgelopen dinsdag is het gelukt om het beeld weer op zijn vertrouwde plek terug te zetten. Tot grote tevredenheid van de kunstenaar. Bij de reparatie is het beeld ook versterkt, waardoor toekomstige vernieling aanzienlijk moeilijker zou moeten zijn.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een voormalig rechtbankmedewerker uit Woerden moet 3 jaar de cel in voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. Mogelijk zijn de gegevens gebruikt voor onder meer explosies en een liquidatiepoging. Vorig jaar waren er 273.000 woningen in Nederland met een waarde van meer dan 1 miljoen. Dat is 22% meer dan een jaar eerder, meldt Calcassa dat die gegevens bijhoudt. Beeldhouwer Erik Claus is op 89-jarige leeftijd overleden. Op verschillende plekken in Nederland staan beelden van hem. Hij maakte ook schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Het weer, droog en veel zon. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Ook morgen droog en zonnig en iets warmer dan vandaag.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits goed op gang gekomen. Veel dagelijkse files en een paar met wat meer vertraging dan normaal. Zoals de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Kooimeer bij de werkzaamheden daar een kwartier op onthoudt. En tenslotte valt op de A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost staat 2 kilometer file met een vertraging van een klein kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat 4 mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De 4 zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits in volle gang. De meeste files zijn gelukkig dagelijks. Dat betekent dat ze niet veel meer vertraging hebben dan 10 minuten. Er is eigenlijk maar één uitzondering. Dus met andere woorden, één file die meer vertraging heeft dan 10 minuten. En dat is de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Ik knoop het Kooimeer bij de werkzaamheden daar 18 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je bijna 20 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Dit is Haarlem Vandaag. Tot 7 uur ben ik bij je met het laatste nieuws uit de regio. Zodat jij ook morgen kan meepraten over alles wat er aan de hand is in de regio. Of als je opeens een hele hoop groep 6 leerlingen ziet rondlopen door vogelenzang, door de zandvlakte al daar. Dat jij zometeen weet waar dat vandaan komt. Ik heb hier zometeen een gast in de studio die daar alles over kan vertellen. Dit is Waylon, the Escapist.

The Escapist, dit is Waylon. Goed dat je luistert. Dit is 105. En ik ben bij je tot een uur of zeven om je bij te praten over alles wat er aan de hand is in de regio. Wat er aan de hand gaat zijn. Ik heb in de studio iemand die ons alles kan gaan vertellen over de erfgoeddag Vogelenzangse strandvlakte. Mijn god, het is drie keer woordwaarde. Maar ze kan me er alles over vertellen. Dat hoor je zo meteen hier. Verder ga ik nog bellen met Marije Kool. Zij is de directeur van het Museum van de Geest. En er zit wellicht een hele interessante financiële boost aan te komen. Een prijs die ze zou kunnen gaan winnen. We gaan ook vooruitkijken. Aankomend weekend zijn de Haarlemse stripdagen weer aan de hand. En de voorzitter van de stripdagen die gaat ons meenemen door wat we kunnen gaan verwachten. Natuurlijk op de zaterdag en zondag die aankomende zaterdag en zondag zijn. En ik ben vooral ook benieuwd hoe groot de aandacht voor de strip nog is in die steeds digitaler wordende wereld. Is het nou echt nog wel zo'n ding? Ik weet vroeger, dan ging je naar de supermarkt ook en dan kreeg je altijd de strip mee, weet je wel. Dan kon je een Suske Wiske of een George en Jimmy, de familie Doorzon, weet ik veel. Maar ik zie dat niet meer zo vaak. Ja, of misschien kijk ik verkeerd. Dat kan ook heel goed hoor. Louis Pirenne straks in de uitzending. Vicky van der Spoel heb ik ook in de uitzending. Denk je, Vicky van der Spoel? Nooit van gehoord. Kan gebeuren. Van der Spoel, best wel leuk. Want dat heeft natuurlijk, denk ik, meteen aan naaien, naaigaren, dat soort dingen. En het is wel grappig, want zij werkt bij Suratelier. En dat is een merk wat zich bezighoudt met de zogenaamde slow fashion. Als je een beetje gaat verdiepen in het merk, dan lees je geen massa, geen overschot, alleen wat nodig is. En misschien zijn ze daarom ook wel genomineerd voor een appeltje van Oranje. De prijs voor impactvolle sociale initiatieven. Ik ben heel erg benieuwd. Wat kunnen wij doen om Suratelier nog een stapje verder te krijgen? Misschien wel helemaal niks, maar het is altijd leuk om er even over te praten. Het thema is sowieso armoede doorbreken. En ik ben ook wel benieuwd hoe zich dat verhoudt tot die slow fashion. Want ik denk dan meteen, dat is volgens mij hartstikke duur. Maar goed, we hebben het er straks over. Vicky van der Spoel ook hier in de uitzending. Marianne die zit er al klaar voor. Ze zit hier in de studio om ons alles te gaan vertellen over. En nu ga ik het goed zeggen. De erfgoeddag Vogelenzangse strandvlakte. Voor de leerlingen uit groep 6 van maar liefst 4 Bloemendaalse basisscholen. Zometeen hoor jij hier in de uitzending. Eerst de Teskey Brothers. This will be our year.

0: Als je overmorgen een flinke club groep 6 leerlingen door de Vogelenzangse strandvlakte ziet lopen, dan zou het zomaar kunnen, omdat ze deelnemen aan de 5e editie van de Erfgoeddag Vogelenzangse strandvlakte. Hier in de studio, Marian van Gennen, jij organiseert dit.
1: Ja, samen met anderen.
0: Ja, uiteraard. Ja, zo'n verhaal doe je niet in je eentje. Je mag de microfoon iets dichter bij je mond trekken. Kun je me iets meer vertellen erover? Wat is zo'n erfgoeddag?
1: De Vogelenzangse.
0: Het is verschrikkelijk. Nee. De Vogelenzangse
1: strandvlakte erfgoeddag. Ja. Is een dag voor leerlingen van groep 6 waarin ze kennis maken, leren over, dat is een beter woord. Leren over de Vogelenzangse strandvlakte, over de natuur, de cultuur. Hoe het ontstaan is, hebben ze daarvoor al geleerd tijdens een gastles op school. Mm-hmm. En ze gaan dingen doen die er allemaal mee te maken hebben. Ze gaan onder andere naar de kerk, waar mm-hmm. ze een uitleg krijgen van mensen over hoe het vroeger ging, maar ook hoe het nu is. En het belang van de kerk in de oorlog bijvoorbeeld. Daar mm-hmm. is het een en ander gebeurd met V1 installaties en zo. Dat kunnen ze van alles over vertellen. Okay. Ze gaan naar een verhalenverteller. Die vertelt, dat is een heel bijzondere mevrouw. Die vertelt van alles over het leven van Floris de Vijfde. En als we het geluk hebben en dezelfde mevrouw komt ineens weer poep uit de tijd terug, dan kan ze zelfs echt een heleboel details vertellen die de meeste mensen niet weten.
0: Over Floris de Vijfde. Want Floris de Vijfde. Die heeft daar wel iets mee te maken. Met
1: Zeker. Floris de Vijfde, een van de 11 monumenten in de strandvlakte, mm-hmm. is het Huis de Vogelenzang. En het eerste Huis de Vogelenzang, dit is een herbouwd huis. Mm-hmm. Het eerste Huis de Vogelenzang was eigenlijk het vakantiehuisje van Floris de Vijfde, maar dan wel heel mooi groot.
0: Een vakantiehuis, mogen we wel zeggen.
1: Heel groot vakantiehuis. En dat was zijn jachtslot.
0: Floris
1: de Vijfde was heel vaak in deze omgeving.
0: Want ik vroeg me inderdaad af, die Vogelenzangse strandvlakte, ik was daar helemaal niet echt mee bekend. Ik vroeg me dus af, wat maakt dan die strandvlakte nou zo bijzonder? Kijk, ik snap dat je kinderen iets wil leren over de natuur in het algemeen. Maar ik kan me ook voorstellen dat die strandvlakte bij Vogelenzang daar, dat een hele geschiedenis met zich meebrengt.
1: Het hele bijzondere is dat het nog een strandvlakte is. Op de meeste plekken aan de kust zie je huizen. En een stuk strand en dan huizen.
0: Ja, klopt.
1: Bij Vogelenzang heb je eerst de waterleidingduinen, dan heb je de strandvlakte en pas dan heb je de huizen. Dus de strandvlakte is nog helemaal zoals het was. Je kunt nog helemaal zien dat het zo is. Je kunt nog zien hoe het is, je kunt zien waar de strandwallen zijn, je kunt zien waar de vlakte is. En als je er doorheen rijdt, dan is dat heel makkelijk te zien als je er loopt helemaal. Want dat is het leuke, ze hebben dus de hele geologische uitleg gehad, de kinderen. En ze lopen daar dan en ze zien inderdaad, hier is de strandwal, daar is het ook droger. En daar is de strandvlakte, dat is een stuk natter, want dat is veengrond.
0: Ja.
1: En ze weten dus ook hoe dat ontstaan is. Dat heeft de zee gedaan, want de zee is daar gewoon steeds meer aarde achtergelaten.
0: Ja, die was daar en die heeft eigenlijk die strandvlakte
1: en
0: opgebouwd.
1: Eerst was het dus echt bij Bennebroek. Bij Bennebroek zit de eerste strandvlakte. Nou, dat is zeker 8 kilometer van waar de kust nu is.
0: Ja.
1: En de tweede, op een gegeven moment was daar genoeg strandwal opgebouwd dat het water er niet meer overheen ging. En op een gegeven moment werd er een tweede bij Vogelenzang, dat is zeker 4-5 kilometer verder, was nog zo'n strandwal. En het hele stuk ertussenin werd hele vruchtbare grond. Dus dat is een stuk veengrond tussen die strandwallen in. En op die wallen gingen mensen natuurlijk hun huizen bouwen.
0: Tuurlijk.
1: Want dan had je droge voeten.
0: Veilig tegen het water, ja. En in de buurt van vruchtbare grond is dat sowieso goed.
1: Ja. Bij ons is het dan zo gebleven. Mm-hmm. En hebben we dus niet alles weggehaald. Omdat we daar ook de AWD hebben. En dat is natuurlijk heel fijn. De AWD, de Amsterdamse Waterleidingduinen. En dat is heel fijn. Want dat is natuurlijk, het is het mooiste industriegebied van Nederland, zeggen we altijd. Maar dat is het ook. Maar het is ook een heel belangrijk gebied. Dus daarom zijn daar geen huizen gekomen.
0: Nee.
1: En dat is heel fijn. En die strandvlakte is nog steeds intact. Omdat daar net als vroeger kleine boerderijen zijn. Relatief klein. En je hebt daar dus nog steeds, zoals het er vroeger uitzag, ziet het er nog uit. En dat maakt het heel bijzonder.
0: Want ik las inderdaad ergens, het wordt wel gezien als de meest intacte strandvlakte van heel Nederland zelfs.
1: Ja, er zijn wat meer strandvlaktes die ook mooi zijn, maar
0: zeker.
1: Deze is...
0: Ja, maar deze is de mooiste, kom op, hallo. Tuurlijk zijn er stranden die ook mooi zijn, strandvlakten, maar deze is de mooiste. Hey, ik heb hier voor mij een boekje van jullie stichting. Hè? Dus het is een boekje van het... wat er gaat gebeuren overmorgen, 29 mei. En dan zie ik inderdaad een heleboel activiteiten die de kinderen kunnen gaan doen. Ze gaan van de kerk naar de verhalenverteller. Ze gaan inderdaad de schat van Floris opzoeken. Op stap met oud-boswachters. Ze gaan het nog hebben over hun familiewapen.
1: En ja, die gaan ze maken zelfs.
0: Ja, die gaan ze zelf ontwikkelen zelf, ja, van hun eigen familie.
1: Ja.
0: En ik zie, en dat vond ik een hele grappige, Pimpje paard en pony. Een Pimpje paard en pony stappen. Maar Pimpje paard... Ik lees een paard verven.
1: Een paard verven.
0: Zijn jullie wel helemaal goed bij je hoofd?
1: Ja. We zijn,
0: wie gaat er nou een paard staan te verven?
1: De paarden vinden het leuk.
0: Echt waar?
1: Dat is het hele bijzondere. Het is geen dierenbeulerij. Die paarden staan daar heel rustig. En de kinderen verven met vingerverf. Maken ze van alles op een paard.
0: Ja.
1: En dan... Nou ja, als het klaar is, is het klaar. Ze hebben natuurlijk maar een half uurtje. En dan gaan ze rondlopen met het paard... om natuurlijk iedereen te laten zien hoe mooi hun paard
0: Tuurlijk.
1: Is. Dus de hele, ja, ze lopen een stukje over de stal heen en laten ze het zien. Ja. En daarna wordt het paard gewassen.
0: En dan is er niet zoveel meer aan de hand.
1: Nee, niet zoveel meer aan de hand. En die paarden vinden het heerlijk. Die kunnen een half
0: Geweldig.
1: Uurtje staan. Er zitten mensen aan ze. Ze vinden het...
0: Ja, voor zo'n paard is het gewoon aaien, toch? Een beetje.
1: Aaien.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: oh,
1: nee, die vinden het... En er zijn natuurlijk wel paarden op uitgekozen. We doen het niet bij ieder.
0: Nee, dat snap ik ook. Nee, ik dacht, Pimpje, paard, wat krijgen we nou?
1: Dat is ook eigenlijk een van de favoriete workshops.
0: Snap ik. Ja, het is toch iets wat je niet dagelijks doet, zullen we maar zeggen. Het is niet dat je dagelijks denkt, ik zal even een paard uitkiezen om een kleurtje te geven.
1: Nee.
0: Eigenlijk wel jammer dat je het niet laat staan. Dat op een gegeven moment mensen langs zo'n paarden, langs zo'n weiland rijden. Denk, wat is dat nou? Wat is dat voor een paard? Dat zou toch fantastisch zijn.
1: Leuk, ja.
0: En ik zie ook dat we gaan boogschieten. Ja. En er is nog een tekenwedstrijd. Het is echt een heel druk programma.
1: Het is een heel druk programma.
0: Jeumig, krijg je het allemaal wel voor elkaar in een dag?
1: Je krijgt het allemaal voor elkaar, maar het is hard werken. Het is... het is heel veel.
0: En flink doorstappen, hè? Want al die plekken die zijn niet, of al die activiteiten zijn niet op dezelfde plek. Hè?
1: Nee.
0: Dus ik heb hier het kaartje voor me. Als je meekijkt, dan kun je het kaartje ook zien hè, op je scherm. Het is echt een route waar kinderen vanuit groep 6. Ik wil zo meteen nog weten waarom groep 6, maar daar hoor ik zo. Mm-hmm. Dat groep 6 moet echt. Het is echt wel een hop en we moeten door.
1: Ja. Het is absoluut, tijd is heel belangrijk. Dus er wordt ook echt op gelet. Zo van half uur over naar de volgende. Maar dan is ook de wandeling naar de volgende heel erg leuk. Ze wandelen door een stuk bos van Barnaert waar we doorheen mogen. Ze wandelen door de waterleidingduinen dus. Ze rennen met Shetlanders door de weilanden. Er wordt echt ook het stukje van de ene plek naar de andere is erg leuk.
0: Nou doe ik dit al best een aantal jaar. Hier, Haarlem 105. En ik spreek echt heel veel mensen. Maar ik hoor maar zelden dat mensen kunnen gaan rennen met Shetlanders. Paarden kunnen schilderen, boogschieten. Allemaal op één dag.
1: Dat
0: is echt fantastisch. En specifiek, kinderen groep 6.
1: Ja.
0: Hè, in dit geval, overmorgen staat de paradijsvogel. Basisschool en Vogelenzang, de Willingsschool en de Sparrenbosschool uit Bennebroek. En de Antoniusschool zie ik uit Aardehout.
1: Ja.
0: Die staan voor de deur, specifiek groep 6. Waarom?
1: Nou, een paar redenen. De eerste was toeval. Het idee hierover is ontstaan doordat ik met een vriendin wandelde door dit gebied en het erover had hoe mooi het was. En zij gaf les aan groep 6.
0: Ah.
1: En ze zei, oh, dat zou leuk zijn. Maar het tweede is ook wel dat groep 6 gewoon toch wel een leeftijd is waarop ze ontvankelijk zijn voor dingen. En ja, wat wij heel erg sterk hebben, waar je van houdt, verniel je niet. We willen heel graag dat deze kinderen gaan houden van ook niet alleen de natuur, want ook daar moeten ze zuinig op zijn natuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: Maar ook de gebouwen, want er staan heel veel monumenten.
0: Mm-hmm.
1: En dat ze daar dus ook niet op een gegeven moment met een spreebus overheen gaan. Met een
0: ja, precies. Ze gaan lopen Banksy, maar dan op de kerk. Dat is niet de bedoeling.
1: Nee. En dat is toch wel de leeftijd waarop, dat heel erg waarop ze heel ontvankelijk zijn. Dus het is het dubbele.
0: En je doet het nu. Dit is de vijfde keer dat je dit doet. Dus ik kan me voorstellen dat het elk jaar toch een beetje anders is. Hè? Zo gaat dat dan.
1: Mm-hmm.
0: Wat is er dit jaar iets toegevoegd of weggehaald of veranderd naar aanleiding van vorig jaar?
1: Nou, geen grote dingen dit jaar. Volgend jaar hebben we wel wat plannetjes om wat dingen te veranderen. Maar dit jaar hebben we geen hele grote dingen veranderd. Het wordt allemaal verfijnd. Dat is eigenlijk wat we steeds doen.
0: Ja,
1: alles wordt verfijnd, alles wordt...
0: Net even mooier, net even beter, mooier. Net even strakker.
1: We werken met zo'n 35 vrijwilligers. En dat was ook het hele leuke. Toen we het de eerste keer deden, hadden we niet het idee dat dit...
0: Dat het iets zou gaan. Ik bedoel, ja, het is leuk dat je even een keer een rondje loopt. Ja,
1: maar toen vond iedereen het zo ongelooflijk leuk. En hadden ze allemaal echt van, ja, dat doen we volgend jaar gewoon weer. En zo langzamerhand zijn we dat gaan uitbouwen. En nu zijn we ook een stichting geworden. De Stichting Vogelenzangse Strandvlakte.
0: Ja.
1: En we zijn echt ongelooflijk blij met al onze vrijwilligers natuurlijk.
0: Nou, dat kan ik me voorstellen. Want je hebt natuurlijk al die activiteiten, ja, al die kinderen. En dit moet allemaal gedaan worden.
1: Ja.
0: En ja, je zit hier nu inderdaad, hè, in je eentje. Maar dit is natuurlijk een heel team. Je hebt het al over 35 vrijwilligers.
1: Vrijwilligers.
0: Ik reken die even als team mee, hoor.
1: Ja.
0: Want, ja, maar dat moet aangestuurd en dat moet bedacht worden. En dat, ja. Ben jij en Petra, hoorde ik
1: Petra,
0: dat nou?
1: Petra van der Peet is het ook in de stichting.
0: Ja.
1: Ellie is er ook in, maar Ellie woont op dit moment in Diever, in het oosten van het land. Dus die kan nu even niet meedoen.
0: Nee. Ja, maar ja, goed. Kan gebeuren.
1: Dat kan gebeuren. Soms verhuizen mensen.
0: Komt alweer terug.
1: Weet ik niet.
0: Nee, okay, okay.
1: Maar ja, soms verhuizen mensen.
0: Ja, dat kan gebeuren.
1: En dat... En dan hebben we ook nog, ja, we hebben mensen die de vormgeving doen. En die helpen ook heel veel mee. Mandy Hulspos doet heel veel voor ons. Er zijn sowieso heel veel mensen. En een paar van de workshops hebben we eigenlijk nauwelijks werk aan.
0: Ja.
1: Want die worden gewoon door mensen zelf geregeld.
0: Wordt geregeld.
1: Die regelen, ja. Dat pimpje paard wordt gewoon geregeld door de mensen, tuurlijk, die dat doen. En die regelen de paarden, die regelen de mensen die doen.
0: Ja, als je dat ook nog moet gaan regelen, alle paarden, dan worden we wel helemaal een ding.
1: Ja.
0: Hey, en hoe zit je er nu bij? Want dit is natuurlijk daags voor.
1: We hebben morgen nog. Morgen gaan we alles opbouwen. Ja. Dus dat is ook best heel veel werk. Ik ben moe. Maar ik ben niet zo moe dat ik er niet van kan genieten bij vrijdag. Dat, okay, heb ik wel heel sterk me ook voorgenomen. En ik ga er ook echt heel erg van genieten. Het is een heerlijke dag.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Het is echt heel erg leuk om, ja, om de kinderen bezig te zien. Er was een school een paar jaar geleden. Het was de Franciscus, deed toen mee uit Bennebroek. En die hadden aan het eind gewoon een stukje geschreven. Want ik ga later nog weer naar school om de prijzen uit te reiken. Want ze kunnen ook nog prijzen winnen
0: bij
1: bepaalde dingen.
0: Als je je paard
1: en
0: leuk gebimd
1: hebt.
0: Ik wil
1: even horen hoe ze het gevonden hebben. En tips en zo krijgen voor de volgende keer. En toen hadden zij allemaal een stukje geschreven. En er stond ook echt, de verhaaltjes waren fantastisch. Er was ook echt iemand bij die zei, dit was de allerleukste schooldag van het hele jaar.
0: Kijk, maar dat doe
1: ik
0: voor.
1: En ik stress altijd wel heel erg, jongens, het is een schooldag. Het is echt een schooldag. Het is niet een schoolreisje.
0: Nee.
1: Je leert hier een heleboel. Je leert van de verhalenverteller heel veel. Maar je leert ook heel veel van de boswachters. En je leert boogschieten. Nou, de gastles hebben ze al heel veel geleerd over het ontstaan van de vlakte. Mm-hmm. Maar je hebt dus ook de bedoeling.
0: Maar dan kunnen ze hem ook, maar dan kunnen ze het ook koppelen aan elkaar. Ja. Hè? Dus je hebt een soort voorinformatie gegeven. Ja. En dan komen ze daar ook daadwerkelijk. En dan zie je al die dingen die in die voorles gebeurd zijn. Of zijn aan, die zie je dan weer terug. Ja, onwijs rijk. En ja, ik kan me voorstellen dat je hier zit met toch een beetje zenuwen, een beetje spanning. En inderdaad, die gezonde, we gaan eraan beginnen mentaliteit. En ik denk, als ik dit zo zie, hè, want ik heb hier de plattegrond, ik heb hier het hele pakket met nou ja, wat er gaat gebeuren, het programma. Het is gewoon goed voorbereid. Het staat klaar.
1: Ja.
0: Het wordt een supermooie dag.
1: Ja, dat wacht ik ook zo.
0: Toch?
1: Ja,
0: hou je het weer een beetje in te gaan?
1: Ja, het verandert. Dat verandert zo vaak. Maar nu ziet het eruit naar uit dat het warm wordt.
0: Maar wat een pesthitte, joh.
1: Maar het is, zolang het maar droog is, is het goed. Weet je, dat is het belangrijkste. Maar, en zelfs als het zou gaan regenen. We hebben voor alle kinderen poncho's gekocht voor het geval.
0: Zie je
1: het
0: zelfs
1: is.
0: Dat? Echt overal maar, is over nagedacht.
1: We hebben ze allemaal aan gedacht.
0: Ik wens de kinderen van groep 6 een ongelooflijk fijne erfgoeddag. Vogelenzangse Strandvlakte. Nu zeg ik het wel goed. En jou, Marianne, werk je. Marianne Mens, ik ken een hele fijne dag. Gewoon heel erg genieten van wat er gaat gebeuren. En dank je wel dat je naar de studio wilde komen om hier meer over te vertellen.
1: Dank je wel.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Een vrachtmedewerker van Schiphol is gisteren aangehouden op verdenking van datadiefstal. Volgens de marechaussee heeft de verdachte waarschijnlijk data doorgesluist die criminelen vervolgens konden gebruiken om drugs via de luchthaven te vervoeren. Na de aanhouding is ook de woning van de verdachte doorzocht, waar onder meer 11.000 euro in contanten en een vuurwapen werden gevonden. Kerngroep Kleine Houtweg heeft op de valreep een alternatief plan voorgesteld voor de geplande verbouwing. Bewoners vrezen dat de gedeelde auto- en fietsweg gevaarlijke situaties op gaat leveren. Daarom hebben ze een alternatief voorgesteld met een vrijliggend verhoogd fietspad. Aankomende donderdag is de laatste kans om wijzigingen in de plannen door te voeren. Gaat de gemeente niet mee met de voorgestelde wijzigingen, dan wordt begin 2027 gestart met de werkzaamheden. Vannacht is een auto in het water geraakt bij de Duinlustweg in Overveen. Alle inzittenden konden zelf uit de auto komen en waren aanspreekbaar. De bestuurder bleek met alcohol op achter het stuur te zitten. Zijn rijbewijs is ingenomen. Eindgoed al goed voor kunstwerk Hirondel op het Houtplein. Ruim een maand geleden werd het beeld vernield, waarna een inzamelingsactie werd gestart. Afgelopen dinsdag is het gelukt om het beeld weer op zijn vertrouwde plek terug te zetten. Tot grote tevredenheid van de kunstenaar. Bij de reparatie is het beeld ook versterkt, waardoor toekomstige vernieling aanzienlijk moeilijker zou moeten zijn.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. Voormalig rechtbankmedewerker uit Woerden moet 3 jaar de cel in voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. Mogelijk werden de gegevens gebruikt voor onder meer explosies en een liquidatiepoging. Vorig jaar waren er 273.000 woningen in Nederland met een waarde van meer dan 1 miljoen. Dat is 22% meer dan een jaar eerder, meldt Calcasa, dat de gegevens bijhoudt. Het weer droog en zonnig, 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen nog wat warmer dan vandaag.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook in Noord-Holland in volle gang. Gelukkig veel dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. De meeste oponthoud op de volgende twee wegen. De A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 een kwartier oponthoud en er staat 4 kilometer file. En de A22, Velzen richting Beverwijk. Voor Beverwijk Oost 2 kilometer file met ook daar een klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: The Jacksons, natuurlijk, met Can You Feel It hier op Haarlem 105. Ik vind dat het er tijd voor is. Wat vind jij?
1: Muziek uit de buurt.
0: Precies.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Exact. En dit is Alain Clark. This ain't gonna work.

Ik vind dat het tijd is voor nieuwe muziek van Alan Clark. Ja, ik wil daar best wel een kleine petitie voor maken. Ik weet wel dat hij een nieuwe theatertour heeft aangekondigd. De show heet Date Night en gaat dit najaar in première. Maar of hij dan ook echt nieuwe muziek gaat spelen, ja, ik heb geen idee. Maar we gaan erachter komen. Ik zit er wel een beetje op te wachten, merk ik een beetje aan mezelf. Goed, zometeen gaan we bellen met de directeur van het Museum van de Geest. Want zij dingen mee naar wel een heel bijzonder, vooral een heel groot geldbedrag in de zogenaamde voorbeeldverkiezing. En eigenlijk moet ik zeggen voorbeeldverkiezing, want voor is ja met hoofdletters. Nou ja, zometeen meer daarover. Eerst Gloria Gaynor met een van haar classics. Want wat heeft ze er veel op de naam staan? Never Can Say Goodbye op 105.

0: Yes, dit was Never Can Say Goodbye, Gloria Gaynor op uw zender. We gaan het hebben over impact maken. Een bijdrage leveren aan een betere wereld. En om organisaties en bedrijven die hier een voorbeeld in zijn, ja, een beetje, ja, een plek te geven. Dan heeft de organisatie voor de zogenaamde voorbeeldverkiezing uitgeschreven. En ons Museum van de Geest, ja, dat mag ik wel zeggen, is door stemmen op de 9e plek terecht gekomen. En dat is al onwijs knap natuurlijk. Want aan die verkiezing doen zo'n 105 initiatieven mee. Aan de telefoon Marije Kool, directeur van het museum. Marije, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hey, allereerst natuurlijk ongelooflijk gefeliciteerd, alvast.
1: Ja, nou ja, heel erg bedankt.
0: Want het is natuurlijk al een enorme, ja, goede prestatie dat er zoveel mensen zijn geweest die op jullie hebben gestemd. Maar wat betekent dit eigenlijk voor jullie?
1: Nou ja, voor het Museum van de Geest is het een hele mooie bevestiging voor het werk wat we doen in het museum.
0: Ja.
1: Namelijk mentaal welzijn bespreekbaar maken door middel van kunst en cultuur. En daar zet het Museum van de Geest zich natuurlijk al inmiddels 20 jaar voor in. Maar we hebben nog heel veel ambitie om de komende tijd te doen. En die ambitie hebben we in onze aanvraag voor de voorbeeldverkiezing opgeschreven. Ja, dan is het geweldig om te zien dat we met het museum meer dan 20.000 punten hebben binnengehaald in 2 weken tijd. En op de 9e plek inderdaad van 105 deelnemers met eigenlijk stuk voor stuk maatschappelijke hele relevante en mooie projecten.
0: Ja.
1: Maar dat we zo hoog geëindigd zijn. Dus vooral een hele mooie bevestiging van het goede werk wat we al doen en de plannen die er liggen.
0: Ja, en het klinkt natuurlijk hartstikke leuk, hè? Want dan sta je op de 9e plek van 105. En ik heb inderdaad een beetje gekeken van, ja, wat zijn dat dan voor andere initiatieven? Ook prachtige initiatieven natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk gaan we natuurlijk ook proberen te winnen of zo, hè? Want ja, daar hangt ook wel iets van af.
1: Ja, nou zeker. Organisaties mochten een plan indienen van maximaal 125.000 euro. Wij hebben een heel mooi plan ingediend waarin we iets onder dat bedrag zijn gaan zitten.
0: Mm-hmm.
1: En uiteindelijk gaat de jury nu 5 projecten uitkiezen. En begin oktober worden die 5 projecten met welk bedrag de organisaties naar huis gaan. En halverwege juni horen we of we bij die 5 projecten zitten. Dus uiteindelijk van de 15 gaan de 5 door nu voor echt een geldprijs.
0: Echt wel een aanzienlijk bedrag ook, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, want dus
1: we zijn van de geesten. Ja, wij komen uit best wel een moeilijke periode de afgelopen jaren. En we hebben gelukkig ongelooflijk de stijgende lijn, zowel qua bezoekersaantallen als qua inkomsten, ingezet. En we hebben hele mooie plannen gemaakt. Nou, een van de plannen die we hiervoor ingediend hebben bij de voorbeeldverkiezing is de bijzondere historie van het pand waarin wij gevestigd zijn.
0: Mm-hmm.
1: Namelijk het voormalig Lepro's Pest en Doorhuis met 700 jaar historie voor de geestelijke gezondheid.
0: Ja.
1: Om dat veel meer zichtbaar te maken voor bezoekers. En eigenlijk de historie te koppelen aan het mentaal welzijn en de vraagstukken van nu.
0: Hmm.
1: Dus juist die combinatie van toen naar nu, dat hebben we in de aanvraag gezet.
0: Ja.
1: En daarmee denk ik ook voor heel veel mensen in Haarlem wordt een bezoek aan het Museum van de Geest nog aantrekkelijker door de combinatie en het in beeld brengen van die rijke historie. Van
0: het gebouw en van die omgeving. Ja. Ja, als je nog niet bent geweest, bij de Bolwerken natuurlijk, zo net aan de overkant van het station gezien, net aan de overkant van het water, heb je dat museum. En ik ben er al een paar keer geweest. Ik vind het echt een heel mooi ding wat jullie daar hebben neergezet, zeg maar. Want even voor mijn beeld, hè, want je bent op plek 9. Dit betekent dus dat je nog in de race bent.
1: Ja.
0: Want de top 15.
1: Ja, klopt. We moesten bij de eerste 15 eindigen.
0: Nou, dat is sowieso.
1: En, ja, echt tot de laatste minuut was het spannend. Dus we zijn met een heel team van het museum echt tot de laatste minuut heel druk bezig geweest met ons verhaal vertellen. En tot 12 uur 's avonds hebben mensen gestemd. Dus dat was een hele bijzondere avond. En uiteindelijk hoorden we al vrij snel dat we bij de eerste 15 geëindigd waren.
0: Ja, fantastisch toch?
1: En zelfs op de 9e plek.
0: De 9e plek.
1: Heel erg mooi. En ik denk ook dat het wel aangeeft dat in de samenleving dat iedereen er ook wel echt besef heeft dat mentaal welzijn en mentale gezondheid een ongelooflijk relevant thema is. En het lijkt al bijna met de dag relevanter te worden.
0: Nou.
1: Ik zeg af en toe, ik ben van de zomer ben ik overgestapt van Tylers Museum naar Museum van de Geest.
0: Mm-hmm.
1: Bij Tylers was ik zakelijk directeur en Tylers was het oudste en misschien wel mooiste museum van Nederland. Maar Museum van de Geest is echt het meest relevante museum van Nederland.
0: Oh, wat mooi.
1: Daar gaan we voor.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Nou, en jullie hadden natuurlijk een fantastische avond. Steeds F5, denk ik, om te kijken hoeveel stemmen zijn er alweer binnengekomen. Weet je wel. Refresh. Maar nu is het out of your hands, toch? Want nu gaat het over de jury.
1: Ja, dat klopt. Nee, dus we hebben het projectplan aangeleverd al 2 weken geleden. En ik denk eigenlijk dat in het projectplan staat het verhaal wat ik zojuist ook even in een paar zinnen geschetst heb. En ik denk dat dusdanig van maatschappelijk belang is. Dat de jury er zeker met een hele grote interesse naar zal kijken. En ik hoop heel erg dat we daar ook voor beloond worden. Maar ik heb er veel vertrouwen in.
0: Ja, nou ja, dat kan ook niet anders. Als je al zegt, voor mij hoeft het niet meer, dan kun je net zo goed de zaak intrekken. Nee, zijn er nog juryleden waar wij ons op kunnen richten? Dat je zegt van, wie moeten we een beetje de goede kant op duwen?
1: Ik heb gisteren een berichtje op LinkedIn geplaatst, waarin ik eigenlijk onze top 10 notering heb verkondigd. En dat was heel mooi om te zien, maar daar zijn zoveel reacties op gekomen. En ik hoop heel erg dat de jury dat ook ziet en dat ze eigenlijk onze maatschappelijke relevantie en de plek die wij innemen binnen het cultuurlandschap en het maatschappelijke landschap, dat ze dat ook door middel van dat berichtje zien. En verder is het inderdaad nu echt aan de jury.
0: Ja.
1: Om uit die 15 hele mooie projecten om daar de 5 winnaars uit aan te wijzen.
0: Nou, hou ons vooral op de hoogte. Het zij via LinkedIn, het zij via gewoon even een appje. Dat kan ook. We zijn heel erg benieuwd. We duimen met jullie mee. Marije Kool, directeur van het Museum van de Geest. Misschien niet het oudste museum van Haarlem, maar wel het meest relevante, hoor ik zojuist. Marije, heel veel succes en we duimen met jullie mee.
1: Heel erg bedankt, hoor.
0: Alright, fijne avond.

course, Pres Michel, Old Dirty Bastard en Maya. Ghetto Superstar, that's what you are, hier op 105. We hebben het net gehad over het Museum van de Geest, voorheen het Dolhuis. Ja, we kennen het misschien allemaal wel. Het is echt een heel interessant museum hier in Haarlem. Haarlem-Noord, zo net in de Bolwerken, zo net voorbij. Net aan de overkant van het station. En de directeur die heeft ons verteld over het feit dat ze nog steeds meedingen voor de knaken in de voorbeeldverkiezing. En ja, we hopen natuurlijk allemaal dat ze het geld gaan winnen. Want dan kunnen ze de projecten die ze graag zouden willen doen ook daadwerkelijk uitvoeren. We blijven op de hoogte. En als je er meer over wil horen, dan stel ik voor, blijf ook vooral luisteren. Want dan hoor je het hier natuurlijk het allereerst. Straks na een uur of zes gaan we verder met Haarlem Vandaag. Maar dit is eerst BB Rexha met Faithless.

Bibi Rexha, New Religion, natuurlijk met Faithless. Ja, New Religion, dat gaat dan over dansen. God is a DJ, ja, we kennen natuurlijk allemaal nog. Het is iets voor zessen en na zes uur gaan wij weer door met Haarlem vandaag. Maar eerst Camila Cabello. Precies, dat zeg ik. Dit is Don't Go Yet op 105.

0: Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits hebben we gehad in Noord-Holland. De meeste files die er nog staan hebben zo'n 5 minuten op onthoud nog. Iets meer vertraging zien we op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor Akersloot 10 minuten op onthoud. En het is wel druk op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem 3 kilometer met 20 minuten extra reistijd ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Je luistert naar de juiste zender, want hier hoor je waar jij morgen over kan meepraten. En we kijken vooruit. Vooruit naar bijvoorbeeld de stripdagen. Aankomend weekend is het zover. En ik vertel je zo meteen wat dit nummer daarmee te maken heeft. Maar misschien weet je het wel.

Neil, Kiss from a Rose, hier op 105. Goed dat je luistert. Ja, en ik zei het al, hè, dat het heeft alles te maken met het gesprek wat ik zo meteen ga voeren met de directeur, nee, de voorzitter moet ik zeggen, van de Haarlemse Stripdagen. Want Kiss from a Rose is natuurlijk het allerbekendst geworden als nummer op de soundtrack van de film Batman Forever. In, de jaren 90? Ik doe het uit mijn hoofd. 97, 96, 98, zoiets. Ik zoek het straks nog wel even op. Maar, of doe het anders even lekker zelf. Batman natuurlijk, een stripheld van mij vroeger. Maar misschien heb jij ook wel een stripheld van vroeger. Laat het even weten via de Haarlem 105, via de studio-app of zo. Je kunt WhatsAppen tegenwoordig met ons. Ja, dan kunnen we het nog lezen ook. Maar goed, maakt niet uit. We gaan strakjes eerst praten erover. Maar wat ik ook even interessant vind om te melden, is een stukje politiek. Zandvoort krijgt een nieuw college. Ja, een college van 3 wethouders. De oudere partij Zandvoort, Jong Zandvoort en de VVD presenteren maandag hun coalitieakkoord en de kandidaten voor het nieuwe bestuur van de gemeente. En dan is de opvallendste naam die van Edwin Sibbel. Waarom? Nou, omdat de 61-jarige voormalig CFO van Circuit van Zandvoort is. Want die wordt namens OPZ voorgedragen als wethouder Financiën, Sport en Zorg en Welzijn. Hij werkte bijna 30 jaar bij het circuit en was daarnaast betrokken bij verschillende lokale initiatieven, waaronder Zandvoort Marketing en Wereldse Smaken. Dat ken je misschien, een foodtruck festival. Ook Jong Zandvoort die levert een nieuwe wethouder. Dat wordt Danielle Wiegmans. Zij is voorgedragen voor de portefeuille Wonen, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. En de VVD wil verder met de huidige wethouder, Lars Carré. Als je daar meer over wil lezen, en dat kan natuurlijk, ga je naar onze website haarlem105.nl. Daar kun je trouwens alle nieuwtjes ook altijd teruglezen. En ook de gesprekken terugluisteren die ik ga voeren. Zoals misschien ook die van zometeen met de voorzitter van de Stripdagen Haarlem. Dit weekend.

0: weekend staat de negende kunstvorm, lees ik, centraal in de Haarlemse binnenstad. Ik heb het over de strip, het beeldverhaal tijdens de Haarlemse stripdagen. En aan de telefoon heb ik de voorzitter van de stripdagen. En ik kreeg door dat het ook een expert is op het gebied van het beeldverhaal. Nou, ik ben natuurlijk hartstikke benieuwd. Louis Piren, goedenavond.
1: Dankjewel, Aiko. En fijn dat ik in de uitzending ben.
0: De Haarlemse stripdagen. Allereerst maar even de vraag. Hoe beleeft de voorzitter van de stripdagen deze week zo voorafgaand aan?
1: Met de nodige druk op de ketel. Want we zijn een hele kleine organisatie. Voornamelijk vrijwilligers. Mm-hmm. Allemaal liefhebbers van het beeldverhaal. En sommigen ook wel kenners. Daar hoor ik zelf niet echt bij. Maar we hebben een hele ambitieuze editie in voorbereiding.
0: Oké.
1: En dat zorgt dat wij nu met een clubje van 5-6 mensen onder leiding van onze festivaldirecteur Sarah Manders heel hard aan het werk zijn. Ik ben vandaag bijvoorbeeld bij 3 verschillende tentoonstellingen geweest die in opbouw zijn. En voor de rest gaat er natuurlijk de openingsavond gaat ook van alles gebeuren. Dus het is op een hele stimulerende manier is het stress.
0: Is het aanpoten geblazen. Hey, en je zegt, we hebben een heel ambitieuze stripdagen dit jaar. Ja, kun je me daar eens wat meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Een van de dingen die wij steeds belangrijker zijn gaan vinden, wij als Haarlems, maar ook Nationaal Festival. Wij zijn het belangrijkste en grootste stripfestival in het noorden van Europa. Mm-hmm. Is dat strips en het beeldverhaal natuurlijk zoveel meer is dan alleen wat wij vroeger kenden, Suske en Wiske, Lucky Luke en you name it. Tegenwoordig heb je inderdaad sprake van wat ze noemen de negende kunst. Mm-hmm. Waarbij bijvoorbeeld ook heel veel stripmakers uit binnen- en buitenland best wel een maatschappijkritische werkwijze hebben.
0: Okay.
1: Graphic journalism. Er zijn veel ego-documenten, getekende ego-documenten op dit moment, waarin stripkunstenaars van allerlei leeftijden, maar met name jonge leeftijden, best wel hele persoonlijke verhalen vertellen. Hm? En de tijd dat stripverhalen eigenlijk alleen nog een beetje entertainment voor kinderen en jongeren was, die is echt voorbij.
0: Ja, want we kennen de.
1: Daar zit onze missie op dit moment.
0: Om ook dat heel goed naar voren te brengen, zeg maar.
1: Ja, dus het gaat ook helemaal niet meer alleen over kinderen, hoewel we heel veel activiteiten voor kinderen en jongeren hebben. Maar het gaat vaak ook echt over een volwassen publiek dat geïnteresseerd is in het beeldverhaal als medium en zelfs ook als journalistiek medium.
0: Ja, want dan heb je het wellicht over bijvoorbeeld iets als Drawing the Times.
1: Ja, zeker. Drawing the Times.
0: Van Hilhorst.
1: Van Eva Hilhorst, ja. Drawing the Times is ook een organisatie waarbij striptekenaars andere mensen begeleiden voor het vormgeven van hun ervaringen en hun leven. Vindt ook heel veel weerklank op kunstacademies in Nederland en in het buitenland. Die jonge striptekenaars die eigenlijk geen genoegen meer nemen van ik ben alleen maar een illustrator, hoewel daar niks mis mee is. En laten we dat voorop stellen. Integendeel, vrijblijvendheid, vrolijkheid is hartstikke welkom. Daar hebben we ook voldoende van. Maar het is met name in deze toch wat merkwaardige tijd waarin we leven heel belangrijk dat we laten zien dat behalve de fotojournalistiek en het activisme en het schrijverschap deze kunstvorm ook zo'n belangrijke rol kan spelen.
0: Ja, want ik vroeg me inderdaad af. Kijk, wij kennen natuurlijk, en dat heb je net al een beetje gezegd, we kennen de strip. Hè, als je het tegen mensen hebt over strips, het eerste beeld is waarschijnlijk de Suske en Wiske of de familie Doorzon of Heinz of de krantenstrip die je wel kent van vroeger. Hè, of inderdaad Donald Duck, dus dan gaat het heel erg de Disneyhoek. Ja. Maar hoe belangrijk is de strip eigenlijk, het beeldverhaal als kunstvorm?
1: Het beeldverhaal heeft een hele afstand moeten afleggen om als kunstvorm serieus genomen te worden.
0: Ja.
1: En die strijd is ook nog niet voltooid. Maar ja, je kan natuurlijk teruggrijpen op bijvoorbeeld de emancipatie van de fotografie. Toen de fotografie net een beetje begon, kijk bijna iedereen daar met een zekere minachting naar. Van ja, hartstikke leuk, maar het is natuurlijk niet echt een schilderkunst. Terwijl fotografie natuurlijk inmiddels een volkomen volwassen medium en kunstvorm is geworden. En precies datzelfde traject maakt de stripkunst en het beeldverhaal op dit moment ook
0: door. Oh, okay.
1: En dus je kan het eigenlijk ook zien als een ontwikkeling en een emancipatie van dit medium. Waarbij ja, hoe moet ik dat nou even uitdrukken? Waarbij serieus naast entertainment kan, humor naast diepgang. En ja, je hebt bijvoorbeeld een aantal belangrijke voorbeelden in het buitenland, waar gewoon het stripverhaal ook hele politieke discussies op gaan. Maar goed, we zijn politiek uiteraard neutraal.
0: Tuurlijk.
1: Want we zijn geen politiek.
0: Geen activistisch ding. Nee.
1: Een stichting die de promotie van deze mooie kunstvorm doet. Maar wij hebben wel al eerder meegemaakt. Hè. Vorig jaar hebben we een tusseneditie gedaan. Die heette 80 jaar vrijheid.
0: Mm-hmm.
1: Dat ging over natuurlijk 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Maar ook de vrijheid nu.
0: Mm-hmm.
1: En daar waren bijvoorbeeld, daar was een reeks tekenaars aanwezig die in opdracht van herdenkingscentrum Kamp Westerbork hele kleine, mooie, waargebeurde verhalen uit de Tweede Wereldoorlog hadden getekend. Op basis van dagboeken, documenten. En dat is, niet alleen was het heel aangrijpend, maar het was ook artistiek heel erg interessant, vond iedereen. En daar is bijvoorbeeld een tentoonstelling uitgekomen uit dat boek, dat vorig jaar bij ons in première is gegaan.
0: Mm-hmm.
1: Dat op dit moment ook door Frankrijk reist, die tentoonstelling, en door Duitsland.
0: Goed. Dus het kan ook zeg maar deelnemen of iets regelen bij de stripdagen, kan zelfs nog een opstap zijn tot.
1: Ja, dat is regelmatig zo. Want het aardige is natuurlijk dat wij hopen dat de stripdagen ook voor tekenaars van alle generaties en voor uitgevers een soort meeting place en een soort marktplaats is. Ja. Waar wij hopen bijvoorbeeld, ja, net zoals wat zal ik zeggen, de boekenbeurs in Frankrijk, Frankfurt, sorry. Waarbij je weet dat jonge tekenaars komen in aanraking met oude iconen en oude helden. Uitgevers die op zoek zijn naar onbekend talent. Dus we hopen ook, laten we zeggen, die marktwerking voor het medium stripverhaal, dat Haarlem daar ook een rol in speelt. En die ambitie, misschien een beetje arrogant, maar die ambitie hebben we wel een beetje.
0: Nou ja, ik sprak vorige week nog met Valentijn de Wacht, een striptekenaar, geboren in Haarlem. Hè? Die komt ook bij de op de stripdagen. Volgens mij in de koepel gaat hij aanstaande zondag. Ja. Gaat hij zijn handtekening zetten onder zijn werk, onder andere. En dat is echt een jonge striptekenaar. En hij voelt zich ook helemaal vereerd dat hij nu tussen de, ja, wat zal ik zeggen, de Windigs en de iconen uit het striplandschap staat. Dus dat, ja, ik kan niet anders zeggen dan dat stuk in ieder geval aardig aan het lukken is. Nu ben je natuurlijk voorzitter, ook liefhebber, denk ik. Waar kijk je zelf het meest naar uit aankomende editie?
1: Ik kijk naar een paar dingen extra uit. Ik kijk uit naar de ontzettende levendigheid en vrolijkheid van de grote uitgevers en tekenaarsbeurs in de koepel.
0: Ja.
1: Wij zijn als stripdagen zijn wij, ik denk 2 edities geleden, zijn wij vanuit de Philharmonie, de Phil, overgestapt naar de koepel. Ja, en dat ronde gebouw met dat prachtige licht is ervoor gemaakt.
0: Ja, dat leent zich dan natuurlijk fantastisch voor.
1: Duizenden mensen komen daarop af, verzamelaars, maar ook jonge tekenaars. Dus daar verheug ik me op, omdat de sfeer daar zo leuk is. En waar ik mezelf persoonlijk op verheug, is best wel bijzonder. We hebben in 37 PK, de kunstorganisatie op het Klein Heilig Land, tegenover het Van Zals Museum, hebben wij de allereerste tentoonstelling van een jonge Iraanse vrouwelijke tekenaar die gevlucht is uit Iran en die op dit moment in Parijs woont en werkt. Kamari heet zij. En die heeft haar levensverhaal als jonge artistieke vrouw in een onderdrukkend regime in Iran, en hoe dat is als je daar op de kunstacademie wil en toch ook onderdrukt wordt door het systeem, heeft zij vormgegeven in een, nou, werkelijk heel aangrijpend en ook heel mooi album.
0: Okay.
1: Ook heel esthetisch, heel erg mooi.
0: Mm-hmm.
1: En zij is eigenlijk, zij heeft dat album wel gepubliceerd, nog niet zo lang geleden, maar zij heeft nog nooit geëxposeerd.
0: Oh.
1: En wij hebben haar speciaal uitgenodigd, eigenlijk als een soort hoofdgast.
0: Ja.
1: Om de originele en een aantal grote afdrukken van haar werk te komen tonen. En daar ook wat lezingen over te geven. En ik heb vandaag de opbouw toevallig gezien in 37 PK. Nou, het is gewoon heel aangrijpend, maar ook prachtig om te zien, omdat het schitterend werk is. Dus past ook bij het thema kritisch kijken, past ook bij het thema kritiek op de samenleving, maar ook optimisme.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja,
0: dus dat
1: is eigenlijk de de individuele tentoonstelling waar ik me nog het meest op verheug.
0: Geweldig. Nou, ik ben ongelooflijk benieuwd naar de dagen. Ik ben zelf ook graag bezoeker van het hele verhaal. Dus ja, mij zul je op een gegeven moment ook wel ergens rond zien hobbelen daar in die koepel. Ja, ik kan niet anders dan ongelooflijk veel succes wensen de komende dagen nog. De puntjes op de i, de streepjes door de t. En ja. Nou ja, ga vooral genieten. En dit zeg ik even tegen de luisteraar. Ga ook vooral je deur uit en ga die strip, als je hem niet kent, ga maar eens ontdekken. Ga maar eens kijken wat het allemaal betekent. En wat het meer kan zijn dan enkel die Heinz strip.
1: Precies. Het is door de hele stad en alles is gratis.
0: Kijk, nou daar houden we natuurlijk heel erg van. En op de website van de Haarlemse Stripdagen, overigens een hartstikke mooi ding, kun je het hele programma uitgebreid nalezen. Ja. Louis, dankjewel voor je toelichting en ongelooflijk veel succes de komende dagen. En heel veel plezier aanstaande zaterdag en zondag.
1: Heel graag gedaan, Heiko, en dankjewel.
0: Yes, graag gedaan.

Oh, wat een plezier. Mama's Gun. Joy hier op 105. Nog steeds goed dat je luistert naar Haarlem vandaag. Zometeen het nieuws van 6:30 alweer. Ja, time flies when you're having fun. Dat moet ook Mama's Gun hebben gedacht. Vandaar Joy. Ja, wie wat minder fun hadden, dat waren de mensen die op een verkeerde plek stonden bij het concert van de volgende artiest die je gaat horen. In de Amsterdam Arena stonden er namelijk bruggen in de weg. Maar hier is hij en hier kun je hem wel gewoon zonder brug beluisteren. Dit is Harry Styles, As It Was op 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Arthur Meijer. Een vrachtmedewerker van Schiphol is gisteren aangehouden op verdenking van datadiefstal. Volgens de marechaussee heeft de verdachte waarschijnlijk data doorgesluist die criminelen vervolgens konden gebruiken om drugs via de luchthaven te vervoeren. Na de aanhouding is ook de woning van de verdachte doorzocht, waar onder meer 11.000 euro in contanten en een vuurwapen werden gevonden. Morgen wordt er een informatiemarkt gehouden over OV-knooppunt Spaarne-Poort. Haarlemmers maken zich zorgen over de herinrichting. Zo vrezen ze dat verkeer dat nu nog over de Schipholweg kan, straks door de Slachthuisbuurt moet. De plannen stuiten al langere tijd op kritiek. Verkeersopstoppingen, gevaarlijke situaties en een gebrek aan groen zijn hierin hoofdpunten. Desondanks worden de plannen doorgezet. Morgen kunnen mensen bij Olympia Haarlem vrij inlopen om vragen te stellen over de werkzaamheden, de planning en de gevolgen voor de leefomgeving. Kerngroep Kleine Houtweg heeft op de valreep een alternatief plan voorgesteld voor de geplande verbouwing. Bewoners vrezen dat de gedeelde auto- en fietsweg gevaarlijke situaties op gaat leveren. Daarom hebben ze een alternatief voorgesteld met een vrijliggend verhoogd fietspad. Aankomende donderdag is de laatste kans om wijzigingen in de plannen door te voeren. Gaat de gemeente niet mee met de voorgestelde wijzigingen, dan wordt begin 2027 gestart met de werkzaamheden. Eindgoed al goed voor kunstwerk Hirondelle op het Houtplein. Ruim een maand geleden werd het beeld vernield, waarna een inzamelingsactie werd gestart. Afgelopen dinsdag is het gelukt om het beeld weer op zijn vertrouwde plek terug te zetten. Tot grote tevredenheid van de kunstenaar. Bij de reparatie is het beeld ook versterkt, waardoor toekomstige vernieling aanzienlijk moeilijker zou moeten zijn.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen. De inspectie gaat kijken naar de rol van de betrokken instanties. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. Voormalig rechtbankmedewerker uit Woerden moet 3 jaar de cel in voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. Mogelijk werden de gegevens gebruikt voor onder meer explosies en een liquidatiepoging. Het weer droog en zonnig, 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. En morgen nog wat warmer dan vandaag.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Opvallende files in Noord-Holland nog op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Bij afrit Haarlem-Zuid is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht in de vertraging 10 minuten. En de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen Vijfhuizen en Haarlem hier staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Ah, wat kunnen die mannen ook niet, hè? Dit is Toto, ik denk de allerbeste sessiemuzikanten die er bestaan. Ze hebben albums vol gespeeld, onder andere Michael Jackson hebben ze geholpen bij zijn album. Ah, Toto Pamela hier op 105, goed dat je luistert. Zometeen gaan we praten met Vicky van der Spoel. Zij is van het Haarlemse Suratelier. En dat is een fashionmerk en het houdt zich bezig met de zogenaamd slow fashion. En dat betekent volgens hun website iets als geen massa, geen overschot. Alleen wat nodig is, wordt gebruikt. Rustig aan, echt goede materialen en dat soort zaken. Zowel voor de fashion-liefhebber is dat als voor de maatschappij. En misschien zijn ze daarom wel genomineerd voor het Appeltje van Oranje. Dat is de prijs voor impactvolle sociale initiatieven. En nou ja, daar ga ik haar natuurlijk van harte mee feliciteren. En ik ben heel benieuwd, hoe groot acht zij de kans dat zij zo'n appeltje gaan krijgen? En wat betekent het eigenlijk? Nou ja, je hoort er zometeen meer over na Train en Ilse de Lange. Maar eerst Train, dit is Cleopatra op 105. Waan je even in Egypte.
1: I know we are looking for a reason. I ain't got nothing to hide at all.

0: Als je je gaat verdiepen in het Haarlemse Suratelier, dan lees je dat het merk zich bezighoudt met zogenaamde slow fashion. En ik lees dingen als geen massa, geen overschot, alleen wat nodig is. En ja, dat is natuurlijk goed voor zowel de fashionliefhebber als de maatschappij. En misschien zijn ze daarom wel genomineerd voor een appeltje van Oranje. De prijs voor impactvolle sociale initiatieven. Aan de telefoon Vicky van der Spoel van Suratelier. Vicky, goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Goedenavond. En ja, goed, allereerst natuurlijk gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Want ja, zo'n nominatie is natuurlijk al best wel wat. Hoe zijn jullie zover gekomen dat je genomineerd bent voor een appeltje van Oranje? Hoe werkt zoiets?
1: Zij reiken dat ieder jaar uit. En mm-hmm. je moet daar best wel een uitgebreide aanvraag voor doen. En allerlei dingen invullen en aanleveren. En dan ga je door een eerste selectieronde heen. En dan word je dus genomineerd te ja of te nee. En dan begint de strijd om de titel, zullen we maar zeggen.
0: De strijd om de knaker, de strijd om de titel. Ik ben wel benieuwd, wat kun je dan winnen eigenlijk? Hoe werkt dat?
1: Ja, er zijn 50 initiatieven genomineerd. En je krijgt op het moment dat je gewonnen hebt een appeltje van Oranje. Dat is een bronzen beeldje en dat wordt uitgereikt door koningin Maxima. Dat is natuurlijk een van de ambassadrices van het Oranje Fonds. En je wint een heel mooi geldbedrag van 25.000 euro. En dat is natuurlijk goed besteed aan stichtingen en impactvolle ondernemingen.
0: Nou, dat kan ik me voorstellen. En Suratelier is daar eentje van. En wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd van wat maakt jullie dan zo impactvol en...
1: Het was eigenlijk op twee vlakken. Want je had net eigenlijk al een hele mooie introductie, maar ik fijn eraan aan toe te voegen. Wij maken inderdaad slow fashion collecties. Dat doen we met reststoffen. Dus die kopen wij op die anders vernietigd zouden worden. Mm-hmm. En de mensen die dat maken zijn mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Okay. Met name statushouders. En zij maken alles met de hand vanuit onze ateliers in Haarlem en Utrecht. En op die manier hebben we voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, die helpen wij aan zinvol en betekenisvol werk. En aan de andere kant proberen wij iets goeds te doen binnen de alsmaar groeiende fashionindustrie. Dus...
0: Ja, waar je natuurlijk een hele hoop merkt van slow fashion. Kijk, we kennen natuurlijk fast fashion. Hè? Dat zijn die verschrikkelijke beelden die we dan wel eens zien van al die kleding die teruggestuurd is van weet ik het welke Chinese kledingboer dan ook. Waar het dus niet gaat over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar mensen die in principe nog niet eens op de arbeidsmarkt hadden moeten zijn. Maar jullie doen dat echt anders. Hè? Dus jullie zijn echt bezig met kleding maken op, laten we zeggen, echt een goede manier.
1: Ja, wij proberen echt, al onze stoffen zijn nog 100% natuurlijk. We kopen iets op, hè, dus we weten ook niet van alles precies hoeveel dat altijd is.
0: Spannend ook wel.
1: Ja, en waar fast fashion, en dat is denk ik het voor de luisteraar het grootste verschil. Fast fashion blijft eigenlijk produceren op de vraag vanuit de consument. En slow fashion, hoe wij het doen, wij werken met de stof die er is. En vanuit de stof die we hebben, gaan wij pas ontwerpen maken. Dus het kan zijn dat we op één rol stof 500 meter hebben en op de andere maar 100 of 1000 en 2000. Dus wij kijken echt met wat is er beschikbaar en hoe kunnen we daar zoveel mogelijk kleding mee maken.
0: Wauw, dat vraagt ook een heleboel creativiteit, denk ik. En ad hoc beslissingen maken.
1: Ja, nee, dat is het zeker. Het zijn natuurlijk allemaal kleine oplagen. En dingen soms verkoopt. Hè, dan wordt er iets online gezet en dan is een broek in één keer uitverkocht. Dan denk je, de stof is op. Dus het is inderdaad veel snel schakelen. En, maar ontzettend creatief en het wordt ontzettend goed ontvangen. En je merkt ook echt dat de consument klaar is voor een beweging. Sowieso binnen duurzaamheid natuurlijk, maar vooral ook binnen de fashionindustrie. Mensen kiezen toch liever voor iets wat langer blijft, iets meer kwaliteit. Een goed gevoel hebben als je het draagt, weten waar het vandaan komt. Ja. Dus wij zijn heel blij dat we daar aan mogen bijdragen.
0: En inderdaad blijkbaar een voldoende impact laten zien. Dat zelfs de Club van de Appeltjes van Oranje zegt van die moeten we nomineren voor de prijs. Het thema van de Appeltjes van Oranje is armoede doorbreken. Kun je me daar nog iets meer over vertellen hoe jullie daar die link hebben ontdekt tussen Suratelier en dat thema?
1: Ja, zeker. Zeker. Nou ja, wij zijn dus een sociaal-maatschappelijk riedenconcept. En de mensen die bij ons werken, dat zijn mensen vanuit kwetsbare posities. Dus dat kunnen mensen uit AZC zijn, statushouders. Ja, zij staan natuurlijk toch vaak een beetje aan de zijlijn. Hè? Ja. Ze spreken de taal misschien nog niet goed. Ze begrijpen misschien heel veel van ons belastingstelsel nog niet zo goed.
0: Oh, zeker, ja.
1: De regels. Ja. En wat wij doen, wij leiden ze op. Maar tegelijkertijd worden ze ook gekoppeld aan een taalmaatje. Krijgen ze bijvoorbeeld hulp met financiën. En op die manier zien wij eigenlijk dat ze inkomen, ritme en vakmanschap opbouwen. Waardoor die armoede eigenlijk uitblijft. Omdat ze van staan aan de zijlijn gewoon gaan daar actief meedoen.
0: Ja, meedoen, participeren. Ja, precies.
1: Precies.
0: Supergoed, hè? Hey, en dan...
1: Ja, ik wou zeggen, het is dus ook geen dagbesteding, maar mensen krijgen bij ons echt een volwaardige baan. Dus die kunnen ook daarin doorgroeien. Dus ja, ze krijgen echt de kans om weer mee te doen.
0: Ja, en dan voorkom je in zekere zin natuurlijk dat mensen ergens in zo'n armoedehoekje terechtkomen.
1: Ja, precies. En vaak komen ook mensen bij ons binnen die al achterlopen vanwege taalbarrière of dingen niet goed begrijpen. Dus zodat ze ook bij ons gekoppeld worden aan iemand, kunnen ze daar ook wekelijks mee praten. Die kan hun helpen met financiën, met dingen indienen bij gemeentes. Dus op die manier proberen we eigenlijk echt een beetje ook aan armoedepreventie met elkaar te doen.
0: Ja, het is interessant, hè, hoe dan een berichtje eigenlijk over een kledingwinkel, bij wijze van spreken. Uiteindelijk soort sociale factor is geworden voor heel veel mensen.
1: Ja, nee, absoluut. Absoluut.
0: Ja. Het is, gaat net even verder dan alleen even een leuke trui of zo.
1: Wat zegt u?
0: Ik zeg, het gaat net even verder dan alleen maar een leuke trui, zeg maar.
1: Ja, nee, ja. Absoluut. Ja, het is natuurlijk begonnen vanuit de behoefte om mensen te helpen. En de kleding is daarvoor het middel. Dat zit nu zo in een trein dat we gewoon op beide vlakken zien dat gewoon heel belangrijk is. Vooral in de tijd van nu in Nederland, waar toch best wel veel verdeeldheid is. En we volgen allemaal het nieuws. Mm. Dus dat we op dat maatschappelijke stuk kunnen laten zien van als je mensen kansen geeft... willen ze echt wel weer meedoen. Mm. Daar is slow fashion dan ons middel voor. Wat natuurlijk in deze tijd de cirkel voor ons weer helemaal rondmaakt... dat we op twee vlakken iets goeds aan het doen zijn.
0: Nou, en als we dat gehonoreerd willen zien... als we daar ook nog een soort prijs tegenaan willen gooien... dan zou dat appeltje van Oranje natuurlijk een hele mooie kers op de taart zijn. Of appeltje op de taart, zullen we dan maar zeggen. Hè? En volgens mij is het zo, kunnen we stemmen op jullie, hè?
1: Klopt, dat kan tot vanavond 12 uur, dus het is de finish is in zicht.
0: Ja, je kunt nog stemmen.
1: Precies, ja. Via, ik denk, mag ik dat zeggen op de radio?
0: Ja, natuurlijk, ja hoor. Ja, roep het vooral op, zou ik zeggen. Pak je moment.
1: Nou, via appeltjevanoranje.nl/projecten kun je stemmen op Stichting Suur Atelier en ons helpen aan de titel Appeltje van Oranje 2026.
0: Nou, precies, ja.
1: Heel erg gewaardeerd.
0: Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. En het is een prachtig project. Het is natuurlijk hele fijne kleding. Er komen mooie dingen vandaan. Maar er hangt achter een heel... ik ga eigenlijk praten in de termen van... een impactvol sociaal initiatief. Om ervoor te zorgen dat mensen inderdaad echt mee kunnen doen. Dat ze niet in armoede vervallen. En... ik persoonlijk denk dat het een hele mooie combinatie is. En dat jullie heel goed werk doen, sowieso. En als het gehonoreerd kan worden, hè, dus die kers op de taart kan krijgen. Nou, het is jullie in ieder geval vast van harte gegund. Overigens, er zijn ook nog, even voor de volledigheid, ook andere prachtige initiatieven. Maar hallo, wij gaan voor het Haarlemse initiatief natuurlijk, hè?
1: Nou, dat is hartstikke
0: zo is het ook.
1: Dus stemmen allemaal.
0: Het voelt helemaal de voice. Vicky van der Spoel, dank je wel voor je toelichting. En ik ben heel benieuwd of jullie hem uiteindelijk ook hebben gewonnen. Dus hou ons een beetje op de hoogte, alsjeblieft.
1: Gaan we doen. Hey, dank je wel, hè.
0: All right, fijne avond.
2: Whoa.

0: Not That Kind of Girl, hier op Haarlem 105. Je hoorde vandaag in Haarlem vandaag een gesprek met Marianne van Gennen over de erfgoeddag Vogelenzangse strandvlakte, wat overmorgen plaats gaat vinden in Bloemendaal en omgeving. Verder hoorde je hem ook praten met Marije Kool. Ja, zij is de directeur van het Museum van de Geest. En zij kon ons vertellen waarom zij bezig zijn met met de voorbeeldverkiezing. En hopen dat zij in de top 5 terechtkomen. Want dan kunnen ze nog wat geld krijgen voor belangrijke projecten. Louis Pirenne was ook in de uitzending. Hij is de voorzitter van de Haarlemse Stripdagen. En hij wist ons te vertellen wat aanstaand weekend gaat gebeuren in de stad. En Vicky van der Spoel hoorde je net over slow fashion. En dat er eigenlijk achter Suratelier niet alleen mooie kleding schuil gaat, maar een heel sociaal impactvol onderneming initiatief. Die kunnen we nog aan een appeltje van oranje helpen door vandaag te stemmen via appeltjevanoranje.nl. Zometeen het nieuws van 7 uur hier op deze zender. En ik ben volgende week weer op deze plek met Haarlem vandaag. Tot dan!
1: Dit is 105. Het is 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
3: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
2: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
4: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
2: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hi.
1: When

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
1: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden. Mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een wegafsluiting in Noord-Holland. En 246 Beverwijk richting Westgrafdijk. Die is dicht tussen Krommenie en de aansluiting met de N414 door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningococcum B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
2: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
1: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
3: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
1: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.

Summer Long, Chris Ria hier op Haarlem 105. Dames en heren, welkom bij een nieuwe uitzending van Jelle's Jukebox op deze woensdagavond. Ja, vanavond dacht ik hou het even simpel. Hè. Soms heb je dat, soms is het zulk lekker weer de afgelopen dagen dat je gewoon lekker bezig bent en dat je denkt, ja, die radio, wat moet ik daar nou voor thema voor verzinnen dit keer? En toen kwam het opeens binnen. 1 in 1 is 2 natuurlijk. We gaan het eens over een lekker zomernummertjes hebben. Ja, we gaan vanavond lekkere zomernummers draaien. Alles wat een beetje met de zomer te maken heeft. Of gewoon een nummer waar jij misschien een connotatie met de zomer hebt. Hè? Dat je denkt, wauw, een paar zomers geleden. Hè? Lekker in Spanje lag ik op het strand. Dit nummer de hele dag op. Zoiets, dat zou allemaal kunnen. We moeten een beetje in die zomerstemming komen. Want de afgelopen dagen is dat wel gelukt, dacht ik zo hier in Haarlem en omstreken. Wat een ontzettend lekker weer was het. Goed. Nou, dat is de insteek voor vanavond. Zo simpel kan het zijn, hè, dames en heren. Wilt u een nummertje aanvragen? Dat kan heel gemakkelijk via 06 105 105 38. Mocht je daar een appje naar sturen, dan komt jouw verzoekje bij mij binnen. En dan zorg ik met 100% zeker dat hij gedraaid wordt. En het mooie is met zomernummers, eigenlijk is elk nummer goed. Al doe je een kerstnummer, ja, als het voor jou een zomernummer is. Als het voor jou een zomerconnotatie heeft, dan is het geschikt. Dus haarlem105.nl/studio stel ik voor. Stuur lekker een berichtje. En nou gaan we naar een klassiekertje hoor, ongelooflijk. Ik weet toevallig dat Jack van Gelder ook nog wel een mooie versie van deze heeft gemaakt. Maar we blijven toch even met de Cliff Richard versie nu. En de Shadows uiteraard. Dit is

Ja, muziek van onze zuiderburen Hooverphonic hoorde je hier op Haarlem 105 met Summer Sun. Ja, een leuke band op zich, hè? Leuke muziek, een beetje trip-hop-achtig, een beetje, hoe heet het nou, Portishead-achtig. Maar het interessante aan deze band is dat ze zo verschillend, verschrikkelijk veel zangeressen hebben gehad. De line-up van de band is redelijk consistent, hè? Ze zijn al sinds de jaren 90 bezig. Zelfde bassist, zelfde gitarist. Alleen die zangeres, daar weten ze toch niet helemaal de goede te vinden vaak, hoor. Ze hadden heel lang Gijken, misschien ken je haar wel. Ze heeft ook op Zoute Landen van Bluff meegezongen. Ja, en die is na een tijdje vertrokken. En toen hebben ze een hele rit van andere jonge zangeressen, zoals eentje die je net hoorde, gehad. Toen kwam Gijken weer even terug voor het Songfestival van België, waar ze een van de laatste plaatsen bemachtigden. En nu is ze weer vertrokken, dus interessant. Wel hele goede muziek overigens. Goed, we gaan dus eventjes verder met het zomerthema. Nogmaals, wat ik net al zei, mocht je nou een leuk verzoekje hebben wat met de zomer te maken heeft. Misschien is het een nummer waar je echt een beetje die zomersfeer bij haalt. Ik wil het graag horen. Het kan via haarlem105.nl/studio of via ons telefoonnummer 06-105-105-38. Ja, dit nummer gaat over een minder prettige zomer. Het is van de Red Hot Chili Peppers, maar wel een heel lekker nummer hoor. Black Summer op 105.

Maricea, zo hoop ik dat ik het goed uitspreek, van New Genea. En dan denk je misschien wat een gekke muziek. Ja, dit is echt even mijn zomerverzoekje. 2 jaar geleden ben ik met mijn vriendin Eva samen op vakantie geweest naar Italië. Oh, wat was het lekker. Dat eten, alles. Ja, ik mis het eigenlijk nog steeds. We gaan dit jaar ook lekker op vakantie, we mogen niet klagen. Maar Italië was toch wel echt qua eten en dat soort dingen. Het is geen leugen wat ze allemaal verkondigen, want het is zo lekker. Maar dit nummer stond daar toevallig op een terrasje op. En toen dacht ik, wauw, wat een heerlijke muziek zeg. En toen heb ik eens even opgezocht. Nou, New Genea, een beetje nieuwe DJ-duo. Maar ook weer een beetje klassiekere muziek, zeg maar. Qua dit, hè, een beetje de oudere muziek. Heel erg lekker. Dus aanradertje, New Genea schrijf je het. Goed, straks in het tweede uurtje gaan we nog allemaal andere dingen behandelen. Hè. Dit uurtje is gewoon lekker muziek, vooral zomerse tracks. Mocht je nog een verzoekje hebben, je weet het, je kan een appje sturen naar 06-105-105-38. En in het tweede uur straks, gaat nog eventjes duren hoor, dus blijf vooral lekker zitten. Gaan we de jarigen van vandaag uiteraard weer behandelen. Hè. Wie is er nu weer vandaag weer jarig? En, ook niet onbelangrijk natuurlijk, hè. Het wiki weetje, de rubriek waarin ik elke week een bepaalde Wikipedia-pagina ga ontleden, omdat die pagina vreemd is, omdat die interessant is of gewoon absurd. Nou ja, dit keer hebben we weer een hele interessante, kan ik je vast melden. Dus blijf vooral lekker luisteren. Zomerliedjes komen er nog aan. Ja, lekker. Deze mag ook niet ontbreken uiteraard, hè. Ik denk dat je hem al herkent als je hem hoort instarten. Ja, ja. Bodiem natuurlijk.

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. De VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
2: One of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
1: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
3: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
1: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren overklagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.

0: Ja, Al Green, Let's Stay Together. Fenomenale plaat natuurlijk. Ja, goed, we gaan even verder met iets anders.
1: Jelle's jarige.
0: Jelle's jarige, ja. Ja, dames en heren. Vandaag hebben we uiteraard weer een jarige. Alleen ik moet je bekennen alvast, ik vind liegen altijd zo, vind ik niet zo netjes. Dus ik ga alvast eventjes opbiechten van tevoren. De artiest van vandaag is morgen pas jarig. Maar als ik even naar de klok kijk, nou, wat is het? 1,5 uur, 2 uur, ja, dat valt mee. Dat mogen we meerekenen, vind ik. Over een paar uur is hij echt jarig. Dat komt simpelweg omdat er vandaag gewoon niet zo heel veel interessante artiesten jarig zijn. Ja, soms heb je dat. En morgen juist een overvloed. Ik heb Kylie Minogue links moeten liggen. Ik heb Gladys Knight natuurlijk. Hè. Midnight Train to Georgia heb ik links moeten laten liggen. Want ik heb eentje gekozen die daar eigenlijk wel echt overheen komt qua iconiteit. En ook qua wat diegene allemaal heeft uitgebracht in zijn leven. En het mooie is, hij is nog onder ons. En sterker nog, hij treedt nog steeds op. Zal ik maar eens even gaan onthullen wie het is. Ja, lijkt me ook wel best. Ik heb het over niemand minder dan John Fogerty. En misschien kan jij hem wel kennen als de zanger en ook als gitarist van CCR. Creedence Clearwater Revival natuurlijk. Hè? Beetje die swamp-rockige muziek uit de jaren 60. Geboren dus op 28 mei 1945 in Berkeley en opgegroeid in de omgeving van San Francisco. Ja, en samen met zijn broer Tom Fogerty, die dus ook bij de band zat, richtte die samen op jonge leeftijd een band op die uiteindelijk zou uitgroeien tot CCR, dus hè, Creedence Clearwater Revival. Nou, eind jaren 60 werd CCR in korte tijd enorm populair met een rauwe mix van rock, blues, country en inderdaad swamp rock. En dat is dus een genre wat je inderdaad heel vaak hoort in een beetje Louisiana, een beetje die zuidelijke staten, dus swamp, hè, in de moerassen. Maar het is dus een beetje nep eigenlijk, want ze kwamen dus eigenlijk gewoon uit Californië, maar ze creëerden wel dat geluid, dus dat wist ik eigenlijk ook niet, vind ik wel komisch. Goed, interessant nog verder, dat hij eigenlijk alle muziek zelf schreef van CCR. Hè. De rest van de band die speelde mee, die had ook wel eens een idee, maar eigenlijk kwam het meeste, qua teksten, maar ook qua muziek, kwamen van zijn pen. Proud Mary, wat dacht je daarvan? Bad Moon Rising, Fortunate Son, Have You Ever Seen the Rain? Nou, dat zijn allemaal hits die je uiteraard wel kent, denk ik. En zijn stemgeluid vooral werd ook een van de meest herkenbare in de hele rockmuziek. Heel rauw, scherp en vol urgentie. Ja, veel van zijn nummers die gingen over maatschappelijke spanningen in Amerika. Vooral rond de Vietnamoorlog. Nou, daar ken je natuurlijk Fortunate Son, hè, dat gaat daarover. En de kloof tussen arm en rijk, dat is nog steeds natuurlijk een enorm ding. Maar toen in die tijd was de wanhoop ook wel vrij groot. Nou, interessant in ieder geval allemaal. En het kan niet altijd blijven goed gaan uiteraard. Hè. Ondanks het enorme succes van de band vielen ze begin jaren 70 uiteen door spanningen binnen de band en conflicten over controle en songwriting. Hij kreeg daarna jarenlang ruzie met zijn platenlabel Fantasy Records, waardoor hij zelfs tijdelijk stopte met het spelen van zijn CCR-materiaal en nieuwe nummers moest gaan maken. Nou, vind ik toch wel leuk. Ja, hij treedt nog steeds op, maar niet onder de noemer CCR. Hij heeft nog steeds ruzie met de oud-bandleden. Alhoewel zijn broer helaas al heel wat jaren overleden is. Door een injectie, een niet schone naald. Hè? In die tijd, jaren 80, 90, ging dat wat vaker fout. Vooral in de HIV en AIDS dinges. Dat ging fout bij hem en die broer is dus helaas overleden. Maar de rest van de band die leeft ook nog. En die spreken niet meer met John Fogerty. Die willen niets meer van hem te maken hebben. Nou, wat ik al zei, wat ik gewoon heel grappig vind inderdaad. Dat ze gewoon allemaal uit Californië komen en niet uit de swamp area. Zoals Louisiana, Mississippi. Het is een beetje nep. Maar ik vind het heel geloofwaardig. Want voordat ik dit ging voorbereiden wist ik dat ook helemaal niet. Wat ik ook niet wist, Proud Mary natuurlijk, een nummer van CCR. Dat kende ik eigenlijk vooral eerder van Ike en Tina Turner. Maar ik dacht dat Ike en Tina Turner het origineel hadden gemaakt. Maar dat is dus helemaal niet waar. Het origineel is gewoon van CCR. Dat heeft John Fogerty, die dus vandaag jarig is, zelf geschreven. Heel erg mooi. Nou goed, dat lijkt me duidelijk genoeg. We gaan gewoon eventjes naar een nummer luisteren. En dan denk je aan die swamp rock, aan die enorme, lekkere, gezellige, drukkere muziek. Hè, met dat rasperige geluid. Nou, we gaan het nu eventjes wat rustiger aan doen. Ga naar een van mijn favoriete nummers van CCR. En ik ben best wel fan van de band, dus ik heb er een aantal. Maar deze is prachtig, hé. Hij poedert spelling. 105.

Simple Minds, All the Things She Said hier op Haarlem 105. Je luistert nog steeds naar Jelle's Jukebox en we zijn aangebroken bij het laatste item van vandaag. Wiki weetje. Het Wiki weetje. De rubriek waarin ik elke week een bepaalde Wikipedia pagina onder de loep neem. En vandaag heb ik eentje die beter misschien bij mijn collega Herco op de zondagavond gepast had. Want die is namelijk van de spreekwoorden. Die heeft altijd zijn bespreekwoorden rubriek in zijn programma. Waarbij die verschillende spreekwoorden en de origines van uitspraken gaat natrekken. En dat was helemaal niet mijn bedoeling. Maar toen ik ging onderzoeken waar dit item vandaan komt, deze Wikipedia-pagina, kwam ik toch bij een interessante herkomst van een woord. Maar goed, daar kom ik later even bij. Ja, ik ga het vandaag over de pechvogel hebben. Je kent het wel, hè? Ik ben ook wel een beetje een... Nou, ik wil niet een soort Calimero hier gaan uithangen, maar ik ben soms ook wel een beetje een pechvogel qua onhandigheid, hè? Ik struikel wel eens of ik sta wel eens in een lekkere flats van een hond, zullen we maar zeggen. Maar ik vroeg me wel af, waar komt dat woord eigenlijk vandaan? Nou, gelukkig heeft Wikipedia de uitkomst, zoals eigenlijk altijd. Die heeft een fantastische, hele mooie pagina daarover gemaakt. En het simpele is, inderdaad, wat is een pechvogel? Laten we daar maar eens eventjes mee beginnen. Niet veel mensen weten namelijk dat de pechvogel letterlijk ooit een ding was. Ja, het is nog steeds een ding, maar het was echt een voorwerp vroeger. Het is wel grappig eigenlijk. Het komt namelijk uit het Duits en verwijst oorspronkelijk naar een vogel die werd gevangen met pek, oftewel lijm. Hè? Jagers die smeerden takken in met de kleverige pek. En vogels die daarop gingen landen, ja, je raadt het al, die bleven vastplakken. Heel sneu eigenlijk. En die dieren werden letterlijk pechvogels. Zo is dat dus een beetje. Het is eigenlijk een pekvogel. Zo werd dat een beetje in het Nederlands verbasterd. En dat beeld, hè, van vastzitten, niet kunnen ontsnappen, dat werd later dus een metafoor voor iemand die pech heeft, die vastzit in een ongeluk. Dat vind ik wel heel komisch eigenlijk. En het interessante is, wat ik ook nog eens heb onderzocht. Ik vroeg me af van, oké, pechvogel, maar ons Nederlandse woord pech, hè, voor pech hebben. Komt dat dan er ook vandaan? En het blijkt, het is echt waar, ons woord pech komt gewoon van pek, van lijm. Het komt echt... Ons hele woord komt daar vandaan eigenlijk, van die vogels. Ik vind dat wel heel komisch, dat had ik ook niet verwacht. Dus voortaan als je zegt dat je pech hebt, dan moet je altijd maar aan dat zielige vogeltje denken op de boom die vastzit. Met die arme pootjes in de lijm. Gelukkig wordt dat niet meer gedaan tegenwoordig. Goed, in de 19e eeuw bestond er ook in Nederland bijvoorbeeld een echte pechvogel. Nee, er werden op scholen geen kinderen vastgeplakt aan een stoel met pek. Maar het was een pop in de vorm van een vogel. Die was gevuld met zaagsel of met rauwe erten. En de meester gooide die naar een leerling die iets fout deed. Nou, dat is wel vrij niet meer te bedenken dat dat vroeger zo eraan toe ging natuurlijk. En die leerling die moest hem ook nog eens terugbrengen. En die kreeg vervolgens een tik op zijn hand met de plak. Dus het is ongelooflijk, hè. Die pechvogel krijg je al naar je hoofd gegooid. Maar dat is de straf nog niet eens. Je moet hem terugbrengen en dan krijg je pas echt een klap. Nou, dat is toch... Ik ben heel blij dat dat er niet aan toe gaat zo tegenwoordig. Stel je voor, zeg. Maar ik vond dat wel heel interessant. De pechvogel is dus inderdaad een voorwerp in Nederland geweest. Maar ook de echte origine komt dus van die vogeltjes die vastzaten in de pek. In Duitsland, welke eeuw, geen idee eigenlijk. Dat staat er niet bij. Maar in ieder geval vroeger. Ik vind het leuk dat ons woord daar gewoon vandaan komt. Heel komisch. Goed. Dat wilde ik eventjes met je delen. Ik dacht misschien is dat wel een interessante. Misschien kan ik het vaker doen, dit soort dingen. Maar misschien kan ik het ook beter aan Herco overlaten. Want die is toch wat meer van de spreekwoorden en zo. Maar... Vond dit leuk om te weten. Goed. Ja, we zitten er alweer bijna aan. Ik zit naar de klok te kijken, joh. Het gaat veel sneller vanavond dan gewoonlijk voor mijn gevoel. Ik zit er lekker in. Betekent wel dat we niet zo heel erg veel tijd meer hebben. Wat gaan we dan draaien, vraag je je misschien af. Nou, we gaan nog eventjes wat verzoekjes van je draaien. Ik heb er eentje binnengekregen van John Mayer. Nou ja, het verzoekje komt niet van John Mayer. Maar het nummer is van John Mayer natuurlijk. En het is het nummer Gravity. En ik ben heel blij dat hij aangevraagd is. Dankjewel Emily voor het aanvragen. Hier op Haarlem 105. Gravity.

Ja, dat was John Mayer. Verzoekje van Emily. Dankjewel daarvoor, Gravity. We moeten snel gaan afronden, want het is alweer tijd. Dankjewel voor het luisteren naar Jelle's Jukebox. Volgende week ben ik er uiteraard weer. Misschien met een sidekick, misschien ook niet. Wie weet. In ieder geval ben ik weer woensdagavond van 9 tot 11 paraat hier op je radio. Morgenavond ben ik er met 105 sessions. Dan hebben we weer een leuke muzikale gast te gast. En ik kan je alvast een beetje een teaser doen. Het is iemand die we eerder hebben gehad. En het wordt echt ongekend feest bij ons in de studio. Dat kan ik je alvast garanderen. Hier is Doe Maar nog voor je. En ik wens je een hele fijne avond.

0: 105. Het is 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokke B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Is het dan vandaag dan echt de dag dat we de vraag gaan beantwoorden? Wie is Fenne?

De oceaan is alleen van mij. We beginnen deze woensdagavond onderweg naar de donderdagnacht met Oceaan van Raccoon. Nou, de temperaturen hier in de studio die zijn alweer een beetje gedaald, buiten ook. Het was natuurlijk bloedheet van de week en dat heeft in Zandvoort wel geleid tot enige opstootjes. Er zijn 11 mensen zelfs aangehouden. Daar ging het op een gegeven moment helemaal mis. Mensen werden van de hitte toch wel een beetje, een beetje opruiend, om het zo maar te zeggen. En de burgemeester zei zelf, ieder jaar is het onrustig tijdens de eerste warme dagen. En dat is echt heel vervelend en daar baal ik enorm van. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Er zijn nog een paar goede warme dagen onderweg. Morgen en overmorgen zelfs weer 25 en dan 26 of misschien wel 27 graden. Maar goed, we gaan door met de uitzending. De nacht in zo 10:55 nu. Vandaag gaan we de vraag waarschijnlijk wel beantwoorden. Wie is Fenna nou eigenlijk? Want we draaien natuurlijk iedere week het plaatje van Fenna. En wat is dat nou? Daar gaan we misschien toch wel antwoord op geven. We gaan ook nog even kijken wat is er te doen in het patronaat. En vriendin van de show, Ray, vraagt zich eigenlijk toch altijd nog steeds hetzelfde af.

zon weer komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: Als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Ja, mag ik dan bij jou, Claudia de Breij? Even een stukje emotie hier op de radio. En over emotie gesproken, we gaan het straks meteen nog even hebben over het patronaat. En daar... Sorry. Dat is helemaal goed. Maar als we dat nou zo meteen nog even doen, dan gaan we straks nog even met z'n allen naar Paradise. Maar wat ik zei, het patronaat, daar is echt een ouderwetse clubnacht. Daar ga ik je zo meteen alles over vertellen. Dat wordt echt super gaaf. Dat is aanstaande vrijdag, de 29e. Dan ook nog wat ik zei. We gaan vandaag dan misschien toch bekendmaken wie dan Fenna in werkelijkheid is. We draaien iedere week het plaatje van Fenna. Nou, en op dit moment... Zal ik je eerlijk toegeven, hebben er al een aantal gehad. Oceaan uitgekozen door Fenna. We hadden Atlas, ook uitgekozen door Fenna. En mag ik dan bij jou ook alweer uitgekozen door Fenna. En zo hebben er waarschijnlijk nog wel een paar. We werken er langzaam naartoe. Dan, wat ik net zei, toch even naar Paradise met die Sexy Eyes van Wickfield.

0: Silk Sonic, Smoking Out the Window. Hoe chill kan je een plaatje maken? Deze was toch wel super chill. Smoking Out the Window, ik had het vanavond nog eerder over het roken van bepaalde substanties met een aantal mensen. En toen kwam Willy Wortel, hier uit Haarlem wel bekend, de coffeeshop naar voren. Die bestaat natuurlijk ook al sinds jaar en dag. Maar voor nu was dit even Smoking Out the Window, Silk Sonic dus. Even lekker tussendoor. Dan gaan we verder met nog een plaatje van Venna. Want de uitzending zit er helemaal vol mee. En dit is die plaat waar ik de titel nog steeds niet van durf uit te spreken.
1: Hoje em dia é difícil encontrar

Candy Dulford is juist met Sex A Go-Go. Een plaat waar minder tekst in, zit, maar meer swing. Wat een fijn plaatje toch even zo lekker op de woensdagavond. Daarvoor hoorde je nog Rocking Steady. En de plaat die ik niet uit kan spreken, maar dat was het plaatje weer van Fenna. Wie is Fenna? Komen we daar nog achter vandaag? Ik heb geen idee. Let's stick together.

Left Outside Alone, Anastasia. En daarvoor hadden we nog Let's Stick Together van Bryan Ferry. We gaan je meenemen naar het patronaat, want wat is daar te doen aanstaande vrijdag? Juna is daar. En dan mag je, hoor ik je vragen, wat is Juna? Dat is een high-energy clubnacht waar house, trance en progressive samenkomen. Dus gewoon keihard knallen die hele avond lang. En dat begint al laat, dat is wel. Het begint om 11 uur en dat duurt tot 5 uur. Ze hebben daar een fantastische line-up met DJ TMP, B2B met Trojans, Burner, Tess en Lam Sefferts. Komt dat zien, want dat wordt een geweldige avond vol met power. Om eens even lekker die voetjes van de vloer te gooien. Volgende week wordt het weer wat koeler. Dus ik zou die vrijdag nog even meepakken om nog even lekker er tegenaan te gaan. Dan natuurlijk getrouw de uitzending. Doen we altijd een plaatje erachteraan die wat met het patronaat te maken heeft. En toen dacht ik, nou, dan pakken we een transplaat. Hè, en de power trance van vroeger. Hè, eind jaren 90. Dat is nog nooit naar mijn persoonlijke belevenis getopt. En dat betekent dat we er toch eentje gaan draaien van Ferry Corsten. Zijn System F Project. Naar mijn mening een van die allerbeste transplaten ooit geproduceerd. En deze dan uit 1999. En deze heet Out of the Blue.

krijgen we ook nog meer in deze uitzending in het laatste kwartier. We hebben volgens mij, als ik het goed heb begrepen, nog twee plaatjes van Venom. Of eentje dan, en eentje is dan een beetje van mezelf. Als we zo een beetje die uitleg met je gaan doen. We hebben twee plaatjes, sowieso nog uit de jaren 90. En ik dacht, laten we dan gelijk beginnen met die plaatje uit mijn jeugd. En dat is deze inderdaad. Voor de mensen die hem niet meer kennen, Capella en Move.

Ook eigenlijk een soort trendsplaatje. Realiseer ik me zojuist. Faithless en Insomnia. Ook weer zo'n plaat die altijd bij zal blijven. En dan is het dan nu tijd om toch antwoord te geven op die eeuwenoude vraag. Wie is Fenna? Nou, vooruit dan maar. Dat is mijn dochter. Nou, zo simpel is het, zou je kunnen denken. Maar er zit toch wel een klein verhaaltje aan vast. Want het is in principe mijn stiefdochter, niet de echte. Hè, om het zo maar te zeggen, maar ze is wel echt. En het verhaal erachter is eigenlijk wel een beetje interessant, vond ik zelf. Want het is niet vaak dat je door je eigen kinderen gekozen wordt. Want dat is in dit geval wel het geval. Daarom hebben we ook het plaatje van Fenna een beetje erbij gehaald. Wat er eigenlijk is gebeurd, en dat is alweer een tijdje geleden. Dan praten we over afgelopen december, 15 december, als ik me goed kan herinneren. Ik was op haar kamer en 's avonds laat. En op een gegeven moment vraagt ze van: goh, Martijn, mag ik jou een gekke vraag stellen? Ik zeg, tuurlijk, dat mag altijd. Stel mij gerust een vraag. En toen vroeg ze gewoon, recht toe, recht aan: Martijn, mag ik jou papa noemen? Nou, dat maak je niet iedere dag mee, wou ik zeggen. Dus Fenna. Mijn echte dochter, die niet echt is.

Suzanne en Freek, papa. En nu weten we allemaal wie Fenna is, dus dan is de grap er wel af, hè? Maar goed, hey, dit was hem weer. En

0: is 105. Het is middernacht.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot 1 graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

out of fashion. Manhattan was years ago.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend, er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De 105.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur.